0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Pulse FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprols.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Of

Bos FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
3: Goedemorgen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Genk in Limburg heeft de brandweer gisteravond een wijde brand kunnen stoppen. Die was genaderd tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die ging daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen, 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn is niet duidelijk. Amerikaanse media spreken over 3 doden en 2 gewonden. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
4: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
3: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweersbuien. En ook de dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig, maar ook kans op buien.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprosfm.be.

0: hele goede zondagmorgen. Hè? Chris van Dijk is erbij met de Vroege Vogels op zondag 2 augustus. Ja, we zijn de maand weer al gestart. Hè? Zo vrienden, we gaan hele leuke muziek op jullie loslaten op deze zondagmorgen. Chris van Dijk tussen 7 en 9.
1: Goedemorgen schat.
2: Radio Proost.
1: Kopje

je als lens met je mocht naar huis gaan. Nee, nee. Blijven vrienden, blijven luisteren naar ProSFM. Hier is Donna Carmela González. Stef Eckel voor jullie. Heel speciaal hier bij ProSFM. Chris van Dijk en zijn vroege vogels.

start op een zondagmorgen. Hè. Wat een lekker ding. René Rally hier bij Pros FM. Wij leven nu. En dat zegt Guus Meeuwis allemaal. Chris van Dijk op de radio met Vroege Vogels. Goedemorgen vrienden en blijf leven.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Ja, dit was Pascal Montelli en samen met mijn vrienden, de twijfelaar, Katie Sanders.

Zo, we draaien eerst onze supertip. Hè. En dit was Bella Perez en Jeroen van der Boom. En jij en ik. Breek de stilte. Stef Bos en Bob Sabelberg.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
4: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

zomernachten. Ja, en het hebben er al een paar geweest. Hè. Rutger van Barneveld in ons café. Hier is Frans Duits. Tot straks na het tijdstip van

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep De Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschelen en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
2: Wacht!

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Altijd feest natuurlijk. Dat met de mensen van het Witte Paard en de All-Stars. Ja, we kennen het, hè. We kennen het. We weten het zijn ook kinderen in Blankenberg, hè. Het Witte Paard. In de sterren staat geschreven. René Schuurmans, welkom vrienden. Goedemorgen. Chris van Dijk op de radio. En dat hier allemaal bij Pros FM. En het wordt tijd om stilaan wakker te

was Tiana en zij bracht het nummer Door Jou. Jaren komen en jaren gaan. Robert Pater, ja, wat een artiest, wat een artiest. Welkom vrienden, Chris van Dijk is erbij. En ja, we gaan.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pols FM. Goedemorgen. Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Gerard Joling met zijn prachtige stem, hè, en zijn Shangri-La. In mijn armen, Samantha Steenwijk en Wesley Broekhorst.

19 van Corrie Konings. En ja, nog een keertje overdoen. En wat zegt Bert Herman ervan? Hè? Geen goed idee. Ik weet dat niet, ik weet het niet. Zo vrienden, Pros FM hier en Chris van Dijk op jouw favoriete radio.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Pols FM.
6: Goedemorgen. 105.

Zo, dat was Aaron en vergeet nooit waar je vandaan komt. Ja, denk daar maar zeker aan. Hè. Hoi, doe die day. En hier is voor jullie Club Draai. Dat hier allemaal bij Pros FM op een zondagmorgen. Een vroege vogels met Chris van Dijk. Straks de collega's van Ontbijt Radio.

1948 van Gerard Cox was dat, hè. Zo, vrienden, ik neem afscheid van jullie. Ik ben er terug bij volgende week vrijdag. En dat tussen 2 en 4. Hè. Ik wens jullie nog veel luisterenot met de volgende collega's. Peter Schepers en zijn gast DJ met het programma Ontbijt Radio. Ja, en je kan bellen, hè, 070 22 22 50 of reageren via onze app. Zo, en blijf luisteren naar Pros FM. Vrienden, salukes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
4: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
3: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot €50.000. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeer daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maximaal tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Onderbijt Radio.
6: Radio Pros.

0: de hitparade met Cat's Eye en Animal Move Like an Animal. Dat is iets voor onze Johnny.
1: Ja.
2: Dit is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Voilà, het is zondagmorgen. Het is 2 augustus. Het is 9 uur. Dat wil zeggen tijd voor ontbijtradio. De eerste van deze maand natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Goedemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen.
0: Goed geslapen?
1: Ja, wel, zeker. Zeker. Ja. Altijd, hè. Ja. Ja, ondanks het warme weer, want het is eigenlijk nog heel warm.
0: Ja, het is nog warm. Het is nog warm. De warmte zit nog een beetje binnen.
1: Ja.
0: En ze geven weer tot 32 graden vandaag. Dus,
1: ja, het zal bakken en braden worden terug. Hè.
0: En van de week nog een beetje meer en dan weer wat minder. En dan weer wat meer. Dus,
1: Ja, maar niet vergeten, we zijn augustus. Hè.
0: 25 zou ideaal zijn. Ja. Maar je ziet het wel aan de dagen dat ze al aan het korten zijn.
1: Ja, ze zijn een beetje aan het korten. Ja. En ik moet zeggen, 's avonds voelt het echt wel beter aan.
0: Ja, terug. Inderdaad. Zo beter voor op terras te zitten. Zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Die zwoele warmte is zo'n beetje weg.
1: Ja, een lekker cocktailje. Ja. Luister naar Pros.
0: En s'avonds de ramen open voor kunt te slapen.
1: Ja, dat zal zijn.
0: Dus, dat komt allemaal de keer orde.
1: Ja, ja, komt goed.
0: Dat zijn we beter gewoon.
1: Ja, absoluut.
0: Het is niet in Florida we zitten.
1: Nee. We zitten in Eldergem voor de moment. Live en kicking, zou ik zeggen, Peter.
0: We gaan nog een beetje muziek draaien eerst. En jullie kunnen natuurlijk altijd sturen via de app of bellen naar ons nummer.
1: Ja, 070
0: 22
1: 22
0: 50.
1: Voilà.
3: Yo. Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio.
1: Dat is nog een mooie. Hazel Dean.
0: Wat een jaar is dat? Weet je
1: wel? Oeh, dat moet in de jaren 80 hier Frans geweest zijn.
0: Zoals het midden in de jaren 80, denk ik.
1: Searching for love.
0: Ja, Justin, I've got to find a man.
1: Ja? Oké.
0: Okay. Zijn er die achter een vrouw zoeken?
1: Ja, het zijn er veel.
0: Of betere vrouwen hebben.
1: Het zal wel zijn. Hazel

0: heb geen chance om wat te zeggen van nee.
1: Nee, het mag niet.
0: Vaya komt die als op de radio en nee, na. En daarnet nog Hazeldeen, hè?
1: Ja, Hazeldeen, ja, en dat met Searching. Wat hebben wij vandaag allemaal in petto, Peter?
0: Ja. We hebben natuurlijk onze leden die we willen bedanken om lid te zijn van Radio Pros. Ja. En we gaan straks een naam meegeven.
1: Ja.
0: En als die persoon belt naar de 070 22 22 50, dan mag je gratis een spaghetti komen verorberen of komen afhalen op onze spaghettiavond in Haltert, in jeugdcentrum.
1: Veel van onze collega's hebben dat ook al gedaan van de week. En ik moet zeggen, het gaat er zeer vlot.
0: Het is al een beetje reactie op. Ja,
1: een zekere reactie op.
0: En je kan altijd natuurlijk kaarten wijkopen via de website of bij een van de medewerkers als je graag je familie meebrengt. Maar je krijgt alleen spaghetti gratis, dus dat is al 15 euro in de zak.
1: Het zal wel zijn, het zal wel zijn. Gratis is gratis tegenwoordig.
0: Inderdaad.
1: Zeker weten.
0: Inderdaad.
1: Dus dan gaan we al iemand benoemen, Peter? Of
0: ja, dat mag, jij mag de naam zeggen.
1: Oké.
0: Ik had die nummer 24.
1: 24, oké, dat is Van Gucht Rudy.
0: Ja.
1: Rudy, als je luistert, gewoon even snel bellen naar de 070 22 22 50.
0: Ja.
1: Dan krijg je een gratis spaghetti of
0: En dat is Van Gucht Rudy.
1: Van Gucht Rudy.
0: De mensen horen soms hun naam niet zo snel, maar we zullen het straks nog eens meegeven.
1: Van Gucht Rudy, als je luistert, jongen, voilà, gratis spaghetti of croque monsieur voor u. Dus we hebben vandaag een beetje van alles, hè, Peter?
0: Ja, dus trouwens, we hebben een interview om 11 uur met onze allerbekende en goede vriend van de radio, Yves Segers.
1: Ja.
0: Hij woont momenteel terug op Haltert. Grondgebied, Groot Haltert, dus in de Ruiten woont hij.
1: Ja.
0: We gaan ook spreken over zijn villa in Spanje, want blijkbaar gaan ze die al verkopen of zo. Er is daar iets mis. En,
1: ja, dat zou wel kunnen.
0: We willen dat graag eens weten. Daarmee hebben we op interview gevraagd. En we gaan ook eens vragen wat zijn toekomstplannen eigenlijk zijn. Want ik heb gezien dat hij rond de 90 optredens heeft in de zomerperiode.
1: Ongelooflijk,
0: dus, hè? Ja, als je altijd natuurlijk van Spanje naar België komen, weer naar Spanje.
1: Moet niet gemakkelijk zijn, denk ik.
0: Nee, het is niet ver vliegen, oké, maar ja, moet altijd op de luchthaven zijn en altijd die valies mee.
1: Ik denk dat hij al wat gevlogen heeft.
0: Ik denk het, hij zal een beetje fly miles hebben.
1: Het zal wel zijn, hij zal een beetje fly miles hebben. Goed, we hebben al ons eerste berichtje voor vanmorgen, ik. Dat is, goedemorgen, Peter en Johnny.
2: Goedemorgen.
1: Graag een plaatje van Yves Segers, voilà.
0: Ja, voilà.
1: Café de Zwaan, en dat voor jullie, Nancy en Jos, Sylvieke, Johan en Frida, zus Marijke, Jacqueline, Frans en vrouwke Daniela, en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. Ja. Vanwege ons monniken uit Aarschot en een dikke, dikke knuffel.
0: En ze vroegen plaatje, toen er nog een Café de Zwaan in Haltert was, op de Bruul was dat.
1: Mm-hmm.
0: Café de Zwaan, en toen bracht Yves Segers die plaat uit. Uitzien om te zien destijds nog.
1: Ja, zeker.
0: Café de Zwaan, een oudje van Yves Segers.
1: Voilà, see.
0: En we gaan van links naar rechts. En van boven naar rechts.
1: En
0: van voor.
1: En daar gaat hij.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
5: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070-222-250.
6: Pols FM.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Jeetna.
1: Ja, ja. Muziek voor u, dit wat wils in deze ontbijtradio op zondagochtend. Chris Hicken, Stevens en I Might. En daarnet nog Yves Segers met Café de Zwaan.
2: Ja.
1: Die komt straks op interview. Om 11 uur komt hij normaal aan hier bij Radio Pros. Wil je graag een handtekening of zo, mag je altijd langskomen. Je kan hier iets drinken. Het is hier goed weer. Dus
2: er zijn
1: wel niet veel stoelen niet meer.
2: Maar er staan stoelen genoeg, denk ik. Zo. Ja, ja. Jo, collega vrienden, Café de Zwaan is ook op de hoek van station Zottekem. Schrijft onze Ron.
1: Ja?
2: Binnenkort treedt Larissa Official daar op.
1: Oh, nee, ja,
2: dus ik heb ook een Café de Zwaan geweten in Zellik ooit. Ja. Dus ja.
1: Wij hebben vrijdag gezeten in Café Het Hoekske in Zottegem.
2: Ah ja.
1: Ja, dat was blijkbaar een Hollandse dame die al een paar jaar in België is. Maar hoorde dat niet meer aan haar spraak dat die Hollands was eigenlijk. Ja, die sprak perfect Vlaams.
2: Ken de Café in de Donkerwolk?
1: Nee. Ja.
2: De Maasrapper zat dat volk. Ken hem niet, hè?
1: Nee, ken ik niet. Dat
2: is ook zo'n grapje van vroeger, hè?
1: Ja,
2: er zijn nog veel cafés, maar er zijn al veel cafés die verdwijnen. Hè.
1: Ongelooflijk, ja.
2: Spijtig allemaal.
1: Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de mensen hun portemonnee. Geld, dat een beetje...
2: En ook, het wordt een beetje gevaarlijk, hè?
1: Het wordt duurder voor iedereen. Het wordt gevaarlijk voor een pintje te drinken. Ja. Twee is al gevaarlijk, moeten we dat toegeven. Dus,
2: ik volg op het internet volg ik de kroegtijgers. Hè?
1: Ja.
2: En de kroegtijgers, dat is iemand die gaat overal de cafés steunen.
1: Oh,
2: ja. Ja, want die zegt van binnenkort zijn er geen meer.
1: Ja.
2: En onze jeugd moet ook nog kans hebben om naar het café te gaan. Dus, ja.
1: Dat daar ook de alcoholwet, de rookwet.
2: Ja.
1: Nu mag het niet meer binnenkort. Vanaf 1 januari 2027 mag je niet meer op terras roken van café of restaurant. Dus
2: nee.
1: Dat is erg. Ik vind dat erg. Ja. Voor de rokers vind ik dat heel erg.
2: Ja, ik ken niet-rokers die dat zelfs een probleem vinden. Die zeggen de rokers worden gewoon opzij geduwd. Hè.
1: Maar vroeger als er iemand aan het eten was, en we mochten dat doen, en ik rookte het dan ook, dan staken wij nooit een sigaret op als er iemand aan het eten was naast ons.
2: Nee,
1: we
2: deden dat niet.
1: Mensen het gedaan hadden.
2: Soms was er een bij mij een dikke sigaar, weet je.
1: En de cafés waar de tranen uit de ogen liepen van de rook die erin. Ja,
2: absoluut.
1: Waar is de tijd?
2: Ja. We hebben nog een verzoekje, Peter.
1: Ja.
2: Goedemorgen voor Peter en Johnny, dankjewel. Els, Emma, Heidi, Ben en Sam, Molly, Marijke, Etje, Rafke, Oscar en de Wolf. Aangevraagd door Anne.
1: Ah, oké. We gaan ze nog eens draaien. Ik denk vorige week ook gedraaid.
2: Ja, draaien die ook een plezier mee doen.
1: Sommige zijn met zo'n plaat die altijd moet draaien, maar het zijn meerdere platen.
2: Ja, maar het is nog een mooieke.
1: We hebben heel veel platen. Het zit er hier een 100.000 in, dus keuze genoeg.
2: Zie, van Molly krijg ik ook een bericht. In Aarschot was er ook een Café de Zwaan.
1: Café de Zwaan. Ja. Hoe komt dat? Hoe komt dat?
2: Ja, ik weet het
1: dat
2: niet.
1: Dat die Café de Zwaan noemen.
2: Ja. Misschien worden daar zwaantjes vroeger. Ja, wie weet. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, of ergens aan een vijver waar dat zwanen zitten. Dat kan ik dan ook begrijpen. Ja, maar...
2: Voilà.
1: Ja.
2: Allee, we gaan Oscar in de Wolf draaien zeker. Ja.
1: En
2: ik moet zeggen, als Rudy luistert, Rudy van Gucht, geef ons een telefoontje, want je hebt een gratis spaghetti van ons.
3: Ik

0: Warrior van Oscar and the Wolves. En ja, wij zijn ook een beetje warrior. Hè. We moeten ook elke dag vechten voor onze radio. Ja, we blijven staan voor meer, voor verder te gaan.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is elke dag
0: Het is altijd een beetje vechten. Ja. Daarmee zou ik zeker zeggen tegen de mensen, we gaan het straks nog eens meegeven over onze spaghettiavond. Kom zeker eens langs op 5 september. Ja. Hey, je steunt er de Radio Pros mee. Hey, de radio.
1: Zeker.
0: En we hebben een grote zaal. Er is plaats, dus mensen met een rolstoel, geen probleem. Je
1: geen
0: kan passeren. Het is er volledig aan aangepast.
1: Het is een super lekkere spaghetti. Hè?
0: Het is een serieuze spaghetti.
1: Het is een serieuze, ja.
0: En we hebben ook,
1: groot bord.
0: We hebben ook voor de vegetariërs ook speciale spaghetti laten maken. Ja. Dat is zo'n beetje met ratatouille op. Zo,
1: En voor de mensen die dus graag een croque monsieur kunnen eten, ook geen probleem.
0: Dat is
1: en een croque madame.
0: Sla, een tomaatje, een beetje mayonaise op zo.
1: Croque bolognese.
0: Je kunt ook bolognese nemen.
1: Ja, dus er is keuze genoeg. Hè. Het is allemaal Italiaans. Dus geen enkel probleem.
0: En we hebben nog iemand aan de lijn en die gaat zeker langskomen.
1: Ja, zeker weten.
0: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen, dag Peter.
1: Ja, dag.
0: Dag Marina.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Zij belt voor haar vent, denk ik.
2: Ja. Ik moest in de... Rudy daar ze niet bellen, Peter. Dat is haar wel, Peter.
1: Ja. Dus Rudy, je hebt gewonnen, jongen. Je hebt gewonnen.
2: Ja, ik heb gewonnen, ja.
1: Voilà.
2: Ik had vorige keer ook al gewonnen, denk ik.
0: Ja, dat zijn al twee spaghetti's gratis. Ja.
1: Ja, maar...
2: Maar wij komen eten ook, hè, Peter, dat weet je.
1: Het zijn goede leden, dus dat maakt...
0: En je kunt altijd een spaghetti meenemen naar huis.
1: Dat is geen enkel probleem.
0: Ik ken zelfs iemand die neemt 10 spaghetti's en die steekt die allemaal in zijn vriezer.
1: Ik ken ook zo iemand.
0: En elke week pakt hij er een uit.
1: Dat is mijn schoonvader bijvoorbeeld.
0: Blijkbaar blijft dat goed, ja.
1: Ja,
2: waarom niet?
1: Zeg Marina, welke plaat mogen wij voor u draaien?
2: Sonica wel. Ik moet ik zelf kiezen.
1: We mogen zelf kiezen.
0: Dat is de moeilijke.
1: Dat is niet moeilijk, hè, Marina? We gaan dat wel doen.
2: Hoe moeilijk is dat hier, Peter?
1: We fixen dat wel. Dat is geen probleem, echt waar.
0: Ik ga een plaat kiezen die...
1: Oei, Peter gaat ze kiezen.
0: Ik ga een plaat kiezen die enorm populair is, en zeker in Nederland.
1: Ik weet al de welke.
0: We hebben ze vorige week ook gedraaid, dus... Ja,
1: ik denk dat ik al weet de welke.
0: Ja, daar wordt serieus op meegezongen. En ook allemaal, de jonge mensen maken daar alle filmpjes op. Dus ze zingen dat eerste stroofje en dat filmen, dan zetten ze dan op TikTok of zo. Dus,
1: zeg Marina, voor wie mogen die plaats allemaal draaien?
2: Voor jullie allemaal,
1: voor
2: Radio
1: Plotstekeren. Dank u wel, hoor. Dank u.
2: En dan ook voor mijn vrienden allemaal. En zeker voor mijn man, hè.
1: Ja, onze Rudy, hè.
0: Ja.
1: Nu kun je er echt niet van tussen, hè. Je moet komen nu, hè, Marina.
0: Ja, twee kaarten, Je mag altijd andere mensen ook meebrengen, hè.
1: Maar volg mee.
2: Peter, ik wou het u juist te zeggen.
0: Ja?
2: Mijn vriendin komt ook mee voor het eten.
0: Dat is altijd gezellig. Hè. Hoe meer volk, hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zeggen ze.
1: Ja.
2: Ik heb het daar gisteren nog gevraagd. Ze heeft gezegd dat het goed was.
1: Dus Heidi gaat daar ook zijn. Hè. Je gaat Heidi ook wel zien, dus.
2: Het zal wel zijn.
0: Die mag ook wiswerken. Op de radio.
1: Je hebt nog iets te goed, Peter.
2: Dat is mijn vriendin voor
1: het eten. Goed, dan gaan we die plaat gaan draaien dat Peter daar gevonden heeft. Ik denk wel dat het een goeie is.
2: Ja, maar het is hetzelfde.
0: Het is samen.

0: Beyoncé.
1: Beyoncé.
2: Dus een beetje aan Beyoncé. Ja.
1: Ja.
2: Ja. In orde?
1: Een goede zondag voor jullie.
0: Fijne zondag.
2: Ja, en de fijne zondag. En bedankt, ja. Marina.
1: Ja, het is graag gedaan.
2: En tot de volgende keer, hè?
1: Ja, Johnnieke, dag Peter.
0: Salutjes,
2: hè? Salutjes, hè? Dag Marina. Dag.
0: Palazze, hier is ze.
2: Ja, cheerio.
3: Ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog één.
0: Oesh. Ja, we zijn met trokken.

0: er hangt nog iemand aan de lijn. Daarmee waren we even te laat. Dat was het hitwonder van
1: ongelooflijk die plaat, hè?
0: Cheerio.
1: Ongelooflijk. Als je filmpjes ziet op YouTube en zo verder, het is allemaal cheerio,
0: dan
1: cheerio.
0: Dan draaien ze dat in het café om 5 uur 's morgens. Ja. Zowel ik je vogel hoor fluiten, ga je niet naar buiten. Hey, we gaan nog even door. Ja.
1: Er zit wel veel waarheid in, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Goed, dus in ieder geval, we hebben onze eerste winnaar voor de spaghettiavond. Ja. Hè? Spaghettiavond die trouwens doorgaat op 5.
0: Ja. En straks na 10 uur gaan we dat nog eens proberen. Na 11 uur zal het moeilijk zijn, want dan zit er een interview van Yves Segers. En daar hebben we andere dingen mee te doen met onze Yves. Straks gaan we nog eens proberen van een naam te vernoemen en zien dat die persoon terugbelt. Hè.
1: En ook voor de mensen thuis. Er is live muziek voorzien. Ja. Van Radio Proost tijdens het eetfest.
0: Live radio, want onze Tom Callebaut zou komen radio maken.
1: Is het echt?
0: Met zijn kleine studio.
1: Leuk, super. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij alle medewerkers. Trouwens, als je een kaart wil, we zitten hier live.
0: Ja.
1: We hebben ze hier in de studio, in de Lijststraat 5 te Heldergem.
0: Ja.
1: Kom gerust eens langs. Koop je een kaart of 30, 40. Ja. Breng een bus mee.
0: En alles gaat natuurlijk door op 5 september.
1: 5 september,
0: in de zaal, in de Middelkouter in Haaltert. Dus zaal
1: de Kouter, hè? JC de Kouter.
0: Ik was mijn ook vergeten.
1: JC de Kouter, Middelkouter 10, 9451 in Haaltert.
0: Je hebt spaghetti natuur, spaghetti bolognese, dan heb je spaghetti vegetarisch en heb je nog de krok natuur.
1: Ja, krok natuur, hè? We moeten ook de mensen meegeven dat alles begint vanaf 16 uur.
0: 16 uur.
1: Ja. 16 uur. Ja. Van 16 tot 21 uur. Maar ja, dat zal wel lukken, hè. Maar ja, we moeten dat zo doorgeven, hè, Peter.
0: Een kaartje kost slechts 15 euro. En dat is niet veel voor een grote spaghetti de dag van vandaag. En de kinderen die betalen slechts 10 euro. Dus en alles gaat door. Ja, vanaf een uur of 4 kan je binnen in de zaal. En het is bediening tot 9 uur, 10 uur. Dat
1: want
0: ze zien,
1: de mensen van het jaar zeiden me, amai, zo'n spaghetti moet ik dan nog
0: eten. Soms staat er nog niet genoeg. Dus dan moet je al een goede eter zijn.
1: Moet al een goede eter zijn. Zeker weten. Goed, dat is allemaal voor onze spaghetti.
0: Ja.
1: En nu gaan we eerst nog een plaatje draaien, zeker. Hè?
0: Ik heb nog eentje klaarstaan van Moustache.
1: Ah ja.
0: En dat is zo eentje van Ed van Bever zijn platen. Zo, hè.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Ik luister veel middagradio naar Ed van Bever. En ik moet zeggen, de muziek is echt prostmuziek. Zoals deze van Moustache en The Cradle of Love.
1: Alsjeblieft.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
5: 070-222-250.
6: Pols FM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Voilà, zeg, we zijn hier terug, want wij hebben iemand aan de lijn.
9: Ja, jawel.
10: De lijn. Goedemorgen Pieter en Johnny.
8: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
9: Sadie.
8: Alles goed?
10: Ja, Savak, het is lang geleden. Hè.
8: Ja, het is lang geleden, maar jij woont ergens in Wetteren, zeker, hè?
10: In Wetteren, ja.
8: Wetteren, deze kant of de achterkant, van hier gezien?
10: De achterkant.
8: De achterkant.
10: Ja, in Wetteren... over het water.
9: In Wetteren zijn we goed ontvangen, hè? Ja? Ik heb daar over het laatst moeten zijn in de kliniek, dus... Ja, daar zijn ze goed ontvangen in Wetteren.
8: Ja, de 88 werd er goed, maar de DAB ook waarschijnlijk.
9: Ja, ja, maar,
10: de DAB is hier perfect en op de 88 is die net nipt.
8: Nipt, ja.
9: Maar hij gaat wel op de 105.5 gaat hem ook, hè?
10: Ah, hier niet.
8: Nee?
9: Ah, ja, nogthans de laatste keer...
8: De achterkant binnen huis zal natuurlijk al...
9: Ik ben door Serskamp en zo gereden.
8: Ja, het is al ver. Het is al ver ook, hè.
9: Het is al ver. Wetteren.
8: Van de zender tot Wetteren, ja.
9: Zeg een goede morgen.
10: Hier is Radio Star dat die doorkomt.
8: Ja, maar die hebben ergens een zender in Sint-Lievens-Autem. Nee?
9: Ja, het zou wel kunnen.
8: Ja, Sint-Lievens-Autem, hè.
9: Ja. Dus, Sadie, aangename kennismaking, zou ik zeggen, voor mij. Want we hebben elkaar nog niet gehoord.
10: Nee. Het is dus, de eerste keer, hè, voor u.
9: Ja, het moet voor alles een keer de eerste keer zijn, hè.
8: En ja, vroeger kwam maar af en toe is af, hè, de zondag, maar ja.
9: Ah, ja.
8: Ja, okay. we zijn niet meer open, dus...
9: Maar we zijn nu open, hè. We zijn nu open, hè, Sadie, als je wil. Je mag altijd langskomen, hè.
10: Ja, het probleem is, het is hier waterfeesten in de buurt, dus ik ga maar daar naartoe. En Yves Segers komt daar toevallig optreden vanavond ook.
8: Oké. Ja, straks komt hij hier bij ons, hè.
9: Ja, dus
8: op interview.
9: Goed. Ja. En voor wie mogen we die platen draaien, dan draaien?
10: Dat mag eentje van Jimmy Samijn zijn, voor mijn moeder, Bracke Marina, en voor mijn zus Nadja de Man, die is er vreef van.
9: Oké. Ja, die komt, de dinsdag komt die hier, hè, Jimmy?
10: Ja.
9: Op interview dat met Peter Monsieur, ja, inderdaad. Ja. Dan gaan we die plaat voor u draaien, Sadie. Hè?
10: Merci.
9: De Peter is aan het zoeken.
8: Ja, maar moet dat een oude zijn of een nieuwe? Of, dus,
10: een oude, die nieuwe. Die heb ik al te veel gehoord.
9: Mag een beetje een oudere zijn.
8: Dan is het eigenlijk van Get Ready.
9: Ja, ik weet het niet. Hè.
10: Nee,
9: Peter.
10: Hij heeft er nog drie solo singles uitgebracht in de jaren 2000.
9: Ja, inderdaad.
10: En eentje in 2002 en eentje in, even piepen, want ik heb ze hier liggen in mijn handen toevallig.
9: Ja,
10: 2002 en 2003 geloof ik, maar dat weet ik niet zeker.
9: Ja, je hebt het daar, hè, Peter. Nee?
8: Nee, het is maar één, juist die Franstalige, de nieuwe die erop staat. Ja.
9: Dan gaan we die straks eens moeten opzoeken, denk ik.
8: Ja, geen probleem.
10: Ja.
9: We zullen er wel één draaien, zo serie. Geen probleem.
10: Savannes. Doe maar op een ander gemak.
9: Dat is goed, joh. In orde.
8: We gaan dat proberen. Het is altijd een beetje dat we al zien op bijtrijden. Dus op het gewaksgen, dat is voor een ander programma. Dat is voor de romantica.
9: We gaan dat zeker doen.
8: Oké.
10: Dat is geen probleem.
9: En je bent altijd welkom hier, hè.
10: Ja, het kan zijn dat ik dinsdag even binnen spreek.
9: Allee, dat is goed. In orde.
8: Dat is goed.
9: Oké. Okay. Bedankt om te bellen.
10: En, ja, dat is graag.
8: En een
9: fijne zondag.
8: Veel plezier daar met de waterfeesten. Je ziet, dat gaat niet te nat worden.
10: Nee.
8: Met al dat water.
9: Ja, dat zal wel zijn. De groetjes in Wetteren, hè.
10: Ja, dat zeker doen.
9: Oké.
8: Zal ik het zijn.
9: Groetjes, bedankt. Bijna zondag.
8: Ja, we gaan nog wat muziek draaien.
9: Een beetje feestmuziek.
8: Ja. De deurzakkers.
9: Ja, en ik zal ze bieden. Het licht wel uit doen,
8: ja,
9: Peter.
8: Ja, dat is goed.
9: Is goed.

0: We doen het licht wel uit.
1: Ja, en we gaan nog niet naar
0: buiten. We gaan
1: buiten.
0: Nog een beetje wachten.
1: Ja, we gaan nog een beetje feesten. Hè. Ja, de deurzakkers op de radio.
0: Jawel. Goed, we moeten een plaat gaan draaien. En dat voor Corinne uit Brakel. Ja. Voor alle DJ's van Radio Pros. Alle vrienden en Corinne uit Brakel. Vroeg een plaat aan van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren?
1: Ja, en het zou kunnen dat Danny ook naar de kerstshow komt. Ik ben ermee bezig met hem te overtuigen. Super. Allee, doe dus een vorken voor de radio en zo.
0: Hey, dus, dat zou leuk zijn.
1: Ja, dat is dan Danny van de juwelen daar.
0: Ja. Wel zeker, hè? Ja. Voor parasolken.
1: Van parasolken, inderdaad.
0: Voilà.
1: En hier is hij met Waar zijn al die mooie jaren?
0: Alsjeblieft.
1: De mens vraagt hem dat af. Hè.
0: Ja, eigenlijk wel. Waar zijn ze?
1: Het vrij zijn van vroeger naartoe vraag ik me dikwijls af.
0: Ja, maar we kunnen dat terug opbouwen. We gaan dat proberen toch?
1: Het is de politiestaat antwoorden.
0: Maar,
1: is moeilijk, hè?
0: We moeten positief denken, Peter.
1: Dat wel.

0: Onze Danny de Rover, goede vriend van de Radio Pros. En waar zijn al die mooie jaren?
1: Voilà. Voilà, tot op de laatste noot. Helemaal uitgezongen, onze goede vriend.
0: We hebben trouwens de platen van Jimmy erin gezet in het systeem. Ja. Dus ja. Als je dit hoort, Peter, kan je dinsdag ook de platen gebruiken. Als Jimmy hier op interview komt, dat is denk ik dinsdagavond zeker?
1: Dinsdagavond
0: tussen 6 en 8.
1: Ja, bij Peter Monsieur. Voilà. Ja. Dus Jimmy Samen komt.
0: Luisteren dinsdagavond.
1: Ja, ja, ja. Het zal spannend worden.
0: Heb je graag een handtekening heeft? Of... ik zie daar een mooie rondjas lopen.
1: Ja? Je dacht dat het Eiko was, hè?
0: Nee. Ja. Het is de Labrador, dus ja. Ja. Iedereen langskomen, hè?
1: Absoluut.
0: Jimmy geeft met alle plezier een handtekening aan iedereen, dus geen probleem.
1: Goed, we moeten een plaat draaien voor onze goede vriend Ronnie Pappes.
0: Ja.
1: En die woont in Zwolle. Mm-hmm. Hij vroeg een plaat aan voor zijn lieve vriendin, alle luisteraars en goede vrienden van Radio Pros. En hij vroeg de plaat aan van Eddie Smets. En dat met Nikita. Ja, dus Nikita.
0: Ja.
1: Je hebt die versie van Elton John.
0: Elton John, ja.
1: Maar dit is Nikita van Eddie Smets.
0: Voilà, zo. Hier is ze.
1: Heel veel betekenis voor onze Ronnie.
0: Ja, blijkbaar.
1: Ja, zeker.
0: Voilà, Ronnie, speciaal voor jou en iedereen dat je daar doorgegeven hebt natuurlijk. Hier is

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuis. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone de Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haalderst, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschelen en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haalderst aan Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Onderbijt Radio.
4: Radio Pros. Ja.

0: solo-single van Jimmy Samijn. En dat komt dinsdag hier op interview tussen 6 en 8 s'avonds natuurlijk bij onze Peter Monsieur.
1: Bij onze Peter Monsieur, ja. Zeker. En als jullie graag willen langskomen, dan is dat ook de moeite om te doen. Want je moet zeggen, Jimmy Samijn, sommige mensen denken, wie is dat? Jimmy was de liedzanger van Get Ready. En Get Ready kent iedereen nog van de tijden van Tien om te zien. En je weet wel, hè?
0: Ja, inderdaad, inderdaad.
1: Dus het is zeer leuk dat we Jimmy Samijn hier mogen bij ons verwelkomen.
0: Ja.
1: We moeten een plaat draaien. Dag Peter en Johnny. Graag een plaatje van Johnny Logan en Long Lie the Rivers. You Are the Lady uit 92. Dit plaatje voor jullie, dankjewel, voor Molly en Marijke, Sylvieken, Raf, Gerrit en Linda, voor Rudolf en Anja, Franske en Vrouw, Ed en Ann, DJ Luc en Ann, het Prost-team en alle luisteraars een zeer fijne zondag toegewenst vanwege Johan en Frida.
0: En nu is de vraag, is de plaat van 3 minuten 29 of die van 4 minuten? Ik heb er 2 staan.
1: Ah, ja.
0: Meteen staat er You Are My Lady achter en met ander niet. Dus,
1: hier staat erop You Are My Lady.
0: Dan, gaan we die nemen. Voilà, nee, dat is de lange versie. Hè.
1: Dus, de lange versie. Voilà, alsjeblieft.
0: We hebben trouwens straks nog een medley staan die we moeten draaien. En dat is 6 minuten.
1: Ja, ja.
0: En dan ga ik eens even gaan naar het toilet.
1: Sanitaire
0: dingen. Sanitaire stoppen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Hier is Johnny Logan.
1: Mooi liedje. Meezingertje.
0: Geniet ervan hier op zondagmorgen bij Radio Pros.
1: Ja, welke nog steeds?
0: 070.
1: 22.
0: 22.
1: 50.
0: Alles, hè.

0: die hij, het is toch romantisch,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Mr. Eurovision.
0: Ja, ja, ja. Johnny Logan. Twee keer gewonnen, denk ik.
1: Hij heeft trouwens nog onlangs een concert hier in België gegeven. Ik moet zeggen, zijn stem die blijft gewoon hetzelfde.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ongelooflijk.
0: En hoe oud is die nu ongeveer?
1: Dat zal ik even moeten opzoeken, Peter. Maar ik denk dat hij toch ook al... Ik durf het bijna niet zeggen, maar toch na zijn 70 ergens
0: 70,
1: gaat.
0: 70, denk ik. Ja, ja, ik dacht het ook zo. Ja, ja,
1: ja, ja. Maar zijn stem die blijft nog altijd hetzelfde. Trouwens, deze week heb ik iets zien passeren over Diana Ross.
0: Ja.
1: Die heeft een concert gegeven in Lokeren.
0: Amai.
1: En ik moet zeggen, die is 82 jaar.
0: Amai, jongen.
1: 82 jaar. En ze stond op het podium als een echte diva. Heeft haar 4 keer omkleed. En haar stem nog altijd hetzelfde.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Echt,
0: trouwens, Madonna komt ook naar België, heb ik gezien.
1: Ja?
0: Ja?
1: Misschien eens op interview vragen.
0: Ja, ik heb dat zien passeren op Facebook. Zeg, is dat nou juist of niet juist? Maar die komt hier 2 optredens doen of zo, denk ik.
1: Misschien eens vragen hier bij Proza.
0: Ja, ja, dat ze erop eens binnenspringt.
1: Ja, dan moet je
0: in het Amerikaans.
1: In het Amerikaans.
0: Dat is voor u, hè. Dat is voor u. Wij zijn een halve Amerikaans.
1: Ja, ja, dat is goed. Dat is goed.
0: De halve cowboy.
1: Ja, ja, ja, zeker. Goedemorgen, Peter en Johnny.
0: Goedemorgen.
1: Graag zou ik een plaatje willen aanvragen van Christophe.
0: Uh-huh.
1: En dat met de Bultura medley. Ja?
0: Ja.
1: Dit voor de verjaardag van onze tweeling Senna en Noah.
0: Uh-huh.
1: Die 12 jaar worden, ja, gefeliciteerd. En ook voor mijn familie. En de familie, de Frenne, de Boek. En voor alle luisteraars, DJ's en telefonisten. Dat is er maar één. Vanwege Stanny en Christophe. En dat met de Bultura medley.
0: Met de Bultura medley. Hier is hij.
1: Straks gaan we nog een keer een kaart weggeven.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker en vast, zeker en vast.
1: Ja.
0: Het is de moment, hè.
1: Het is de moment, hè. Ja, ja. Allee, Christophe.
0: Hier is hij. De medley.
2: Hoe kon je rustig slapen gaan, alsof er niets

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pulse FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Onderbijt Radio.

0: run away, Peter.
1: Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day.
2: Dat zag ik toch niet toe, zeg ik lopen.
1: Zomerse muziek op de radio met Tatoe weer vandaag. Hè.
2: Zeker.
1: 32
2: zeker.
1: Graden tot 32 graden. Dus,
2: we hebben onze eerste bezoeker al voor vandaag.
1: Ja, ja, onze Bart is hier al. Dag Bartje.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Peter en Johnny. Graag een plaatje van Lose Control van Teddy Swings. Mm-hmm. De groetjes aan iedereen en nog een fijne zondag vanwege Linda Leus.
1: Linda Leus.
2: En ook voor haar Gerritje natuurlijk.
1: Ja, ja,
2: en ook Gerrit, een goede morgen toegewenst.
1: En de groeten daar. Hè.
2: Ja, ja, zeker weten.
1: En geniet van het zonnetje, zoals ik zei. Het is te waarschijnlijk aan de kust. Hè.
2: Ah, ja, ja,
1: denk
2: ja.
1: het wel. Hè.
2: Ja, maar dat is altijd goed.
1: Als de Gerrit niet moet werken...
2: Ja, dat is altijd goed.
1: Hier is Teddy Swings voor jullie.
2: Ja, en I lose control.
1: Ja.
2: Sometimes.
1: Niet doen, hè. Niet doen.
2: Sometimes.

0: Ja, Teddy Swings en Loose Control op de radio werd nog aangevraagd via de app van Radio Pros. Maar je kan altijd bellen 070-22-50.
1: If I lose control, you better be careful. Ja. Dat wou ik er nog bij zeggen.
0: Ja, inderdaad. Denk het.
1: Dat is de wereld. Draaiden we en I lose control. We hebben nog een plaat te draaien, hè Peter?
0: Ja.
1: En dat is er eentje voor Jacqueline. Goedemorgen. Graag een plaatje van Frans Bauer. Dat is een plaatje van Frans Bauer. Ja, oké. Okay. Voor jullie, voor Molly en Rafken. Ja, voor Chrisken, Ron en iedereen van Radio Pros.

0: verwachting van Yves Segers.
1: Ja, ja, ja. In verwachting.
0: In blijde verwachting van Yves Segers. Die gaat er meteen gaan aankomen.
1: Zeg, we moesten nog een naam afroepen.
0: Ja,
1: hè?
0: dat moeten we ook doen. We hebben onze
1: leden die we nog moeten bedanken. En we gaan nog proberen van een kaart voor de spaghetti weg te geven.
0: Ja, jij verjaart de 13e, hè, Peter?
1: Ja, ja, dat pakt 13. Ja, ja, pak mijn verjaardag.
0: Is dat goed?
1: Is dat een geluksgetal of een ongeluksgetal? Dat weet ik niet.
0: Voor mij meestal een geluksgetal.
1: Als de persoon luistert, is het een geluksgetal natuurlijk.
0: Voilà, en dat is Michel van Lierde.
1: Michel van Lierde, als je luistert, bel naar 070 22 22 50. Ja. En dan heb je een gratis inkomkaart.
0: Hey, ja, of spaghetti-kaart.
1: Spaghetti-kaart. Ja. Of mag je die meenemen naar huis? Dat mag ook altijd.
0: Ja, ja. We moeten ook nog vertellen, Peter, aan de mensen dat ze niet hoeven naar de studio te komen om die kaart te komen halen.
1: Ja.
0: Ze komen gewoon naar het eetfestijn en daar zal een lijst klaar liggen en dan zeg je gewoon je naam als lid. En dan krijg je gewoon van ons een kaartje.
1: Van ons, en natuurlijk, je kan nog altijd lid worden. Hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Dat is heel gemakkelijk. Dus gewoon ook eens bellen naar de studio of doorsturen via Tidio of via mail kan je het ook doorsturen via de app van Radio Pros. Jouw naam, jouw geboortedatum hebben we natuurlijk nodig voor verjaardag eigenlijk.
0: Dan kunnen we een kaartje opsturen. Hè?
1: Dan kunnen we een kaart opsturen op je verjaardag en je adresgegevens. Hè. En dan wordt de lidkaart gewoon de brief opgestuurd voor te betalen. Ja. En daarna wordt de lidkaart opgestuurd naar jou. En kan je ook kans maken op prachtige prijzen. Ja. En van alles, bijvoorbeeld op de spaghetti. Ja, wat gaat er cadeautjes uitgedeeld worden aan onze leden. Dus als bedanking dat ze lid zijn, dat ze de radio steunen.
0: En Harry maakt dat allemaal in orde. En ik ben eigenlijk de facteur van dienst.
1: Ja, je mag alles in de post gaan steken.
0: Ja, dat is echt waar. Hè. Ja,
1: soms zo'n geel loopt.
0: Van de week nog een stuk of 50. Dus, maar komt allemaal in orde. Ja. Dus, voilà.
1: Hij die haar handtoest waarschijnlijk.
0: Maar veel plezier.
1: We moeten ook nog onze CT-tip van de week meegeven. Hè. Dus dat is nog altijd de plaat van Nico. Maar ik ben hem hier kwijt, denk ik.
0: Ja. Ben je Nico kwijt?
1: Ja.
0: Die woont in Zottegem.
1: Ja. Waar is hij naartoe?
0: Ja, hij woont in Zottegem. Mama Maria. Ja.
1: Mama Maria, waar is hij naartoe?
0: Ja. Dus zoals ik al zei, jullie kunnen nog steeds bellen op de 070 22 22 50. Geef ons gewoon een telefoontje. Je kan je berichtje gewoon doorsturen naar mij. Of je kan live op antenne.
1: Ja.
0: Het gaat allemaal. Je kan ook via onze Tidio. Dat is onze app van Radio Pros. Daar kan je gewoon je plaatje aanvragen. En dan draaien wij dat met heel veel plezier.
1: Ja. Maar we hebben eigenlijk graag dat de mensen eens bellen. Zo, dat men eens
0: een
1: klapje kunnen doen.
0: Een praatje maken. Hè? Ja, ja, zeker.
1: Zoals de nummer 13 daar, die moet ook bellen. Hè,
0: ja, 13, kaart. Dat is Van Lierde Michel.
1: Ja, Van Lierde Michel. Als je dit hoort, bellen 070 22 22 50. Het is een gemakkelijke nummer.
0: Ja, het is zeer gemakkelijk.
1: En,
0: en voor een gratis spaghetti zou ik het wel doen.
1: Je krijgt een gratis spaghetti op onze eetfestijn.
0: Ja, dus ik zou het zeker doen.
1: En hier is onze Nico. Hij was vorige week nog in de studio. En deze week stond hij CD-tip van de week. Of supertip van de week.
0: Iedereen zal ze wel gehoord hebben, denk ik.
1: Ik denk het wel.
0: Supertip, hè, Peter?
1: Voilà, supertip. Voilà. Radio.

0: hart is als chocolade. Hè. Dat is, ja. Dat is altijd, in het begin is dat altijd roze geur en maneschijn.
1: Ja, ja, en dat
0: dus
1: is
0: ja, dat zoals de een dat tegen mij zegt, die was 25 jaar getrouwd. Ik heb mijn vrouw zo graag gezien ja? dat ze zo opgegeten hebben.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En nu heb ik spijt dat ik het niet gedaan heb.
1: Hij zegt, oh, Elske, jammer, jammer, jammer, jammer. Peter, Peter, Peter.
0: Ja, maar dat was ik niet.
1: Dat zijn slechte punten, hè, jongen.
0: Ja, maar ja.
1: Dat zijn slechte punten, hè. Goed, ik denk dat we nog een plaats kunnen draaien.
0: Ja.
1: En dat is er eentje voor Chris uit Turnhout.
0: Hmm.
1: Mogen wij een plaatje aanvragen van Margriet Hermans?
0: Ja.
1: Natuurlijk kan dat, Chris. Alsjeblieft, de groeten van Chris voor het Prost-team. En een plaat van Margriet Hermans.
0: Ja, we hebben deze een andere genomen, hè.
1: Ja.
0: Dus ja, het is altijd dezelfde ander. Hey,
1: ja. De Cerule.
0: Ja, we gaan haar iets Frans laten zingen.
1: Ah oui, het is Cajun.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Ontbijt Radio, zaterdag en zondag 9-12 Radio Pros.
5: Tijd voor ambiance.
6: Live.
5: Ambiance.
6: Live.
5: Tijd.

0: ça va?
1: Oh, oui, ça va. Ça va?
2: Yeah.
1: Vous, d'accord? C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si.
0: Comme si, comme ça, inventaire,
1: c'est
0: ook beter.
1: Dat is niet makkelijk.
0: We hebben nog iemand aan de lijn, denk ik. Ja. Goedemorgen met Radio Pros.
3: Goeie zondag, Peter en Johnny.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Dag, Johan.
3: En de mensen in de rondlopen.
1: Ja, het zijn er een heleboel vandaag.
3: Om te trekken.
1: Ja. Het zijn er veel vandaag. Omdat ik zeg van, ik ga je op antenne nemen, hè, Johan.
0: Ja, dat is zeer, hè.
3: En die achterwerk die de spies doet.
1: Hij heeft gezegd, niet te hoog, hè, niet te hoog. Dus, ja.
3: Ik ga een keer voor de verjaardag gaan, maar straks moet we daar naartoe gaan. Van onze één eigen twink.
0: Oei, weer al kosten.
1: Ja, weer al feest ook, hè.
3: Ze zijn 12 jaar, hè.
1: Ah, hola.
3: Wat? Elise noemen ze. En Lore, die had 95% en dan er 94%.
0: Oh my god, ja, jawel.
3: En die gaan de richting van wetenschappen gaan.
1: Oela.
0: Het probleem is altijd, wat koopt er voor iemand van 12 jaar? Dat is de dag van vandaag niet gemakkelijk niet meer.
1: Nee.
3: Ja, maar wij geven...
0: Een envelopje.
3: Zo zeggen, hè. Van onze kliklak is ver leeg.
1: Ja.
3: Ken dan een kliklak?
0: Ja, portemonnee zeker.
3: Zo, portemonnee, ja. Je kunt dat met twee vingers en dan zegt klik-klak.
0: Ja.
1: Ik heb ook zo'n, die zegt niks af.
3: Ja. Is het niet waar, Johnny?
1: Ja, ik heb ook zo'n, Johan, die zegt niks af. Niks af, niks zegt hij, als ik hem lopen doe. Dus. Ja, dat zijn nog van die klein portefeuilletjes. Ik heb thuis nog zo eentje.
0: Ja.
1: Ja.
3: Nee, klik-klakske.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk een kinderliedje, hè. En in het algemeen voor alle kindjes, hè.
1: Ja.
3: Dat mag ook een keer zijn, hè.
1: Zeker.
3: Want daar dansen ze graag op. En zelfs tijdens de turnles.
1: Ah ja?
3: Ja.
1: Amai.
3: De Sunset Kabouterdans.
0: Ja, amai.
1: Allee.
3: De 1-1-2012, doorbrak 6 februari 2021.
0: Ja.
3: En dus 3 minuten en 29 seconden.
1: Ja, hola.
0: Ja.
1: Juist. Ja.
0: Juist.
1: Helemaal op, helemaal. Plat erop. Nagel op de kop. Je ziet hij van bovenop die antenne, ziet hij dat
0: al. Ja, die ziet alles. Dat is niet te doen. Dat zijn een verrekijker waarschijnlijk.
3: Misschien vroeger wel, maar nu zullen we daar toch niet boven krijgen. Zo.
1: Ja, mij ook niet, jongen. Nee, jongen.
0: Ja?
3: Nee. Ik zou misschien wel naar boven gaan, maar ik zou niet durven naar beneden
1: komen. Ja, dat is
0: het probleem is naar beneden kijken. Dan
1: en dan sta je daar, hè.
0: Ja. Als je dan een schrik hebt, dan...
3: Hier zullen mij moeten komen halen.
1: Ja, dan sta je daar met knikken in de knieën.
0: Dan moeten ze met een lift komen.
1: Dat zou bij mij ook niet zijn.
3: En we hebben ons kabasker klaargemaakt, want ja, het schint er een zwem, kom ook aan, hè.
0: Hola, hola. Ja, wat dan?
3: En een jacuzzi-bad.
0: Ja.
1: En een frigobox?
3: Ja, dat is er allemaal bij.
1: Ja. Moet een beetje de drank koud houden, hè. Ja.
0: Maar je hebt geluk met weer wel, hè.
1: Ja, zeker.
3: Ja, het is dan mee ook, want het is even rond de 30 graden. En, voilà, ik ga jullie laten, want...
1: Oké, okay, Johan.
3: Het is 9 voor 10.
1: Ja.
3: Nog mensen binnen... 9 voor 11.
1: Ja.
0: Inderdaad. Zo.
3: Oh, ik zou nog vlugger gaan, ik.
1: Ja. Het gaat al snel genoeg, hè.
3: En dus voor al die mensen die we dat straks hebben opgenoemd.
1: Oké.
3: En voor iedereen een fijne zondag toegewenst.
1: Ja.
3: En laat de kindjes maar springen. Jullie mogen ook mee springen.
1: Ja, we zijn de kabouter wel.
3: Jullie kloppen de vliegen daardoor.
1: Ja, het is dat.
0: Genadig, die zijn allemaal weg.
1: Ja, die zijn allemaal weg.
0: Opeens zijn alle vliegen verdwenen.
3: Misschien dat er iemand gespoten heeft, hè?
0: Ja. Ik weet het niet, maar het is bij ons thuis ook. In één keer zijn er geen vliegen
1: meer. Ik heb wel een beetje gespoten deze morgen, maar ja, ik weet niet of dat al...
0: Goed, het zou kunnen. Het zou kunnen, ja.
3: Je kunt ook aan een muizenvalken zetten, hè.
1: Ja,
3: dat
1: is hier
3: dat er zelf weer zit.
1: Oké.
3: Allee, mensen.
1: Johan,
3: bedankt.
1: En een fijne zondag, hè. De groetjes.
0: En we moeten straks nog die Apache draaien. Dat was ook nog aangevraagd.
1: Dat was aangevraagd door... Cyril van Brakel voor Erik die dinsdag verjaart.
0: Alles, hè. En wij draaien ze mooist na elkaar hier bij Radio Pros.
1: Eerst deze kabouterdans van de Sunsets op accordeon. En dan de Shadows en Apache.
0: Zullen die een burgemeester is naar hier moeten al, denk ik.
1: Oh ja, dat moeten we zo een keer doen zo, hè.
0: Ja.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: bijna bij onze plaats van zal onze Yves Segers en de Loris. En onze Yves staat hier bij ons in de studio. Goedemorgen, Yves.
1: Nou, goedemorgen allemaal.
2: Ja, welkom Yves. Fijn dat je voor ons tijd maakt, jongen.
0: Ik denk dat het heel lang geleden is dat jij nog eens in de studio geweest bent bij Radio Pro.
1: Bijzonder, bijzonder lang geleden.
0: Ik krijg die nooit meer te pakken. Allee, wel, dat is,
1: ja, is en makkelijk. Dat is natuurlijk ook altijd ambetant op een zondagmorgen. Want ik heb zaterdagavond meestal mijn optredens. Gisteren zat ik in het Limburgse. Ik was pas om 1:30, 2:15 thuis. Ja. Ik kan dan ook direct niet slapen, want die adrenaline zit
0: dat
1: op
0: erin.
1: En dan vanmiddag moet ik dan weer al optreden. Dus, en op zich is dat niks fysiek, maar ik moet zorgen dat mijn stem wel genoeg geslapen heeft. Dat staat straks op het podium.
0: Ik vind na een optreden, jij staat soms een uur op podium bij ons. En dat jij niet moe bent daarachter.
1: Nee, maar moe ben ik niet, omdat je krijgt sowieso een adrenaline-stoot, is te zeggen.
0: Hè? Ja. Andere artiesten staan daar te zweten.
1: Maar ik ben ook een zweter. Verschrikkelijk, jongens. Dat willen jullie weten.
2: Zeg, Yves, je staat al bijna meer dan 30 jaar hè, op podium.
1: Wel, eigenlijk, officieel sta ik... In 82 sta ik al op podium.
2: Dus... Amai. Pak hem
1: dus
2: al te winnen.
1: Officieel geteld. Ik weet niet hoe lang is dat. 40?
0: 40 jaar? Nee,
1: dik 40 jaar.
2: Dik 40 jaar al.
0: 40 jaar.
2: Amai.
1: Zo
2: snel gaat de tijd.
1: En volgend jaar vieren we dan eigenlijk officieel de 35, omdat ik beginnen tellen ben vanaf Toast. Succes, zo gezegd. Wat ervoor komt, dat is allemaal leerschool.
0: 35 jaar Yves Segers, dat wordt dan een groot feest waarschijnlijk.
1: We gaan het op 7 februari vieren in de Plomblom in Ninove. Mensen kunnen daarvoor weer al tickets aanschaffen. Wordt opnieuw een tof showke. Niet met een live band. Gaat allemaal via mijn muziekbanden doen. Maar wel mijn toffe afwisseling. Er zijn een paar surprise dingetjes bij en zo. Dus het wordt sowieso de moeite
0: een beetje
1: om het...
0: danseres en bij en zo.
1: Dat misschien niet direct. maar gewoon, ik ga het podium zoveel mogelijk alleen proberen vullen. Mm-hmm. Maar er komt misschien hier en daar wel een keer een gastartiest goeiendag zeggen.
2: Ja, het is waar, hè. Je bent al zo lang bezig, Yves. Hè? Wat geeft je nog altijd de motivatie om op te treden?
1: Sowieso het publiek.
2: Ja.
1: Dat is nog altijd iets wat als artiest heb je dat nodig. Dat is ambiance maken. Hè, dat je ziet dat de mensen zich amuseren. Want als je in het straatje zit van mij, van de ambiance muziek, en allemaal staat daar gelijk een plant, dat is niet plezant.
0: Geeft nog altijd een kick op dat podium.
1: Toch wel. En het is eender waar ik ben. Dat mag een grote zaal zijn, dat mag een klein zaaltje zijn, dat mag een privéfeestje zijn.
0: Het is soms plezanter klein, heb ik al gehoord.
1: Mij is vooral om te doen, amuseren de mensen zich.
2: Ja.
1: En een tweede motivatie, je moet dat niet onder stoelen of banken steken. Ja, je moet een boterham verdienen. Hè.
2: Ja, dat is. Want ik vraag me dan af, is dat publiek veranderd dan 30 jaar geleden bijvoorbeeld?
1: Veranderd. Er is sowieso een mentaliteitsverandering bij sommige mensen.
2: Mm-hmm.
1: Maar wat dat je wel merkt, als je pure slager neemt, dan zijn de mensen soms... Ja, zeker dan bepaald publiek, zo de jonket, dat ze zeggen.
2: Ja.
1: Die zijn daar niet zo mee altijd. Mm. Maar de pure ambiance die ik dan breng, dat is dan nog een andere categorie. Dat doet allemaal mee. Zelfs de jeugd is helemaal geflabbergasted.
0: En de jeugd kent nog altijd die liedjes allemaal van vroeger, vind ik. Dus als je ergens een cover neemt van vroeger, die kennen dat. Hè. Dat is ongelooflijk.
1: Ik heb in mijn programma ook nog altijd die Vlaamse hitmix. Hè, met Zeg eens meisje en Mooi kleed is mooi, laat het gras begroeien, noem het allemaal maar op.
2: De YMCA-mix van The Village People bijvoorbeeld ook. Hè?
1: Ja, mensen kennen dat gewoon allemaal.
2: Ja, dat is ook heel, heel mooi gedaan. Want je staat bekend als een echte ambiance-maker, Yves.
1: Dat is echt mijn dada geworden. Ja. Zeker na Café de Zwaan. Voor Café de Zwaan was ik zo'n beetje zoekende. Hè? We hadden natuurlijk Toast gehad. En dan op een gegeven moment dan had ik zoiets van... Ja, nu moeten we zorgen dat we dat succes kunnen een beetje blijven aanhouden.
2: Ja.
1: Nu, als soloartiest was dat helemaal zo vanzelfsprekend niet. Ik kreeg wel bij elke single weer aandacht via de media. TV, Tien om te zien, muziekdoos, noem het allemaal maar op. Dat kreeg ik wel allemaal. Maar de echte hits bleven uit.
2: Ja.
1: En toen, dat was een beetje de single van de laatste hoop met mijn toenmalige uitgever, producer. En die had nog het liedje Café de Zwaan in zijn schuif liggen. En die zei van, tof melodieke, zet dan een keer een nieuwe tekst op.
2: Ja.
1: En dan zien we wel wat we ermee doen. Hè.
2: En ik vond het wel geweldig van je dat je zo het lef eigenlijk had om te zeggen van, oké, Toast is gedaan. Het is nu helemaal gedaan. En ik ga voor mezelf zorgen.
1: Dat vind ik ook een beetje van moeten, want Toost was aan het doodbloeden. Ja. Eerlijk toe. Ja. Mm-hmm. En de sfeer binnen de groep zat ook niet meer 100% zoals dat hoorde. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ja, nu kies ik eigenlijk voor mijn geld. Want oké, voordat een boel hier opgebrand is, voor hetzelfde geld zijn helemaal verbrand. Ja, ja, ja. Nu pak ik het initiatief en ga ik gewoon solo.
2: Alhoewel denk ik dat ik schreeuw van de daken nog dikwijls is aangevraagd.
1: Dat blijft sowieso de klassieker. Ja. Dat is ook niet meer dan logisch. Dat is de eerste plaat waar ik een dikke hit mee geshoord heb.
2: Die was super goed, hè?
1: Ja, dat was super goed.
0: Ja, dus. En ben kwijt ondertussen.
1: Ja, kom dat tegen. Dat kan gebeuren, man. Ja. Ik heb dat ook al op sommige leeftijden konden dat tegen.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb al gedacht, die Café de Zwaan, dat over het cafeetje in Altert ging. Toen had ze nog Café de Zwaan op de Brühl in Altert. Dus waar dat die optredens nu doorgaan. Dus,
1: klopt. Ja, ja. Ah, wel, je hebt verschillende cafés die de Zwaan noemen. Ja. Ja. Het idee is gewoon ontstaan eigenlijk. Ik kreeg dat liedje en ik zeg, ja, dat moet over een cafeetje gaan. Hè. Dat is plezant. Omdat het noemde ook, er had een originele tekst opgestaan, die niet bij Saban was gedeclareerd. Johnny Goes had die geschreven zelfs. Ja. Maar wij vonden die allebei eigenlijk niet zo wauw. Mm-hmm. Hè? Die klonk te Hollands. Ja. Ja. En ik dacht, zeg, we gaan daar iets nieuws op schrijven, maar ik ga het wel in de sfeer van bier, gezelligheid, volks houden. En toen ben ik de gouden gids, want toen hadden we nog een gouden gids met papieren. Hè. Ik heb die ter hand genomen en ik heb zo eens gezocht welke cafénamen eigenlijk veel voorkwamen. En in de gouden gids stonden heel veel cafénamen. Ja. En eentje daarvan was Café de Zwaan. Dat bekte ook goed, want dat is een open klank.
2: Ja.
1: En ik zeg, dat lijkt me toch wel interessant misschien om die naam te gebruiken. En uiteindelijk werd het een succes, hè?
0: Ja, inderdaad. Groot succes. Dus van de morgen nog aangevraagd, kan ze nu niet meer draaien.
2: Maar nee, maar.
0: Maar een van die platen die ook veel aangevraagd is vleeskroketten. We hebben er daar juist over gehad.
2: Ja, zeker.
0: En dat Bojaanse plaatje. We gaan er misschien eens even naar luisteren. Kunnen ondertussen een keer drinken en zo.
1: Voilà.
0: En straks babbelen we nog wat verder.
1: Perfecto.
2: Alsjeblieft.
0: Hier is

0: mijn vleesroket. En die worst en die saté, dat weet ik niet zo wat ik wil zeggen, maar ja.
1: Ja, ik heb het wel een keer uitgelegd, hè. Ja, die worst, dat is... Goed. Ja, dat is logisch.
2: Dat is logisch.
1: Goed. Maar er gaat een keer een saté in uw gat gestoken.
3: Nee. Dat moet pijn doen, denk ik.
1: Dat niet aan. Nee,
0: ik heb dat ook niet geprobeerd. Trouwens, die worst er goed. Nee.
1: Ja, die worst heb ik ook nog in mijn gat niet gestoken. Want allemaal aan het pijs zat, die homo's, die doen niet anders als van die...
2: Nee, ja, maar dat is allemaal praten. Ja. Dat is allemaal praten.
1: Wij zijn proper. Ja.
0: Bij sommigen is het een uitgang, geen ingang.
1: Bij mij is dat een uitgang.
2: Ja. Zeg, Yves, waar droom je nog van als artiest eigenlijk? Heb je...
1: Goh.
2: Ja.
1: Ja, eigenlijk heb ik nog weinig echte dromen zo. Omdat ik heb al zoveel meegemaakt. Ik heb het Slagerfestival mogen doen. Ik heb destijds met 10 om te zien 2 keer het Sportpaleis mogen staan. Toen met die specials dat ze deden. Hè? Ja. Zoveel jaar 10 om te zien was het al een keer. Wat heb ik eigenlijk nog niet gedaan?
2: Ja.
1: Wat zou een keer leuk zijn? Ja, dat is altijd wel een droom dat je hebt. Dat je zo een keer met een internationale artiest een keer een plaat mag maken.
2: Ja, voilà. Dat was eigenlijk
1: iets
2: op bij.
1: Buiten mijn comfortzone, wat dat brengt.
0: Een bepaalde
2: artiest.
1: Ja, ik heb altijd zo wel een voeling gehad met de nummers van Elton John. Hè. Ik heb daar zelfs vorig jaar nog een ding mee gedaan. Ja, Rob de Nijs was ook een van mijn favorieten, maar ja, dat gaat niet meer lukken. Tribuut zijn, gelijk als dat tegenwoordig heel veel gebeurt. Hè, wat Gerard Joling met André Hazes en zo ook gedaan AI heeft.
0: Of zo, je weet dat.
1: Ja, dat kan allemaal. Hè. Maar ja, ik was ook een bijzonder grote fan van de groep Modern Talking. In de jaren 80.
2: Die twee Duitsers, hè?
1: Ja, die twee Duitsers. Ja. Modern Talking zelf, dat bestaat niet meer. Dat is al een paar keer samen geweest, uit elkaar gegaan. Omdat dat al te ruzie met elkaar maken. Maar Thomas Anders, die zingt nog steeds.
0: Ja.
1: Die heeft trouwens afgelopen jaar een volledige... Wat Modern Talking bestond ook 40 jaar nu.
2: Ja.
1: En die had al de albums, de allereerste albums, de 6 albums die ze samen hadden gemaakt, volledig heropgenomen. Mm-hmm. En heeft er ook een tour mee gedaan. Dus dat lijkt me nog altijd wel een keer zo'n tof idee. En dat is misschien ook niet zo ver van de deur. Want denk, Duitsland op zich is van de wereld.
2: Tuurlijk niet. Dus,
0: ik vind één ding wel spijtig. Dat is 10 om te zien. Oké. Sportpaleis, dat gaat doorgaan van 10-9. Dat was normaal met Toast voorzien. Maar,
1: ja.
0: Maar 10 om te zien aan zee, daar worden de gewone artiesten niet meer gevraagd.
1: Dus ik vind het bijzonder jammer. Ik heb nu 2 keer gekeken en ik moet eerlijk zeggen, ik kijk als grond. Hè,
0: het
1: dat
0: is
1: zo
0: niet
1: van,
0: meer zoals vroeger. Vroeger was dat ambiance. Ja. Ik heb nog aan de King Beach gestaan en dat was... Oh.
1: Allee,
0: dat was kippenval, hè, daar.
1: Je kunt zeggen, ja, jij bent gefrustreerd omdat je niet meer in 10 om te zien zit. Dat gaat daar totaal niet over. Ik vind dat het niks meer met het programma van vroeger te maken heeft.
2: Nee.
1: En wat ik dan ook jammer vind, ze doen dan maar een 4-tal programma's dit jaar.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dus, en dan komen nog een keer altijd diezelfde terug.
0: Ja,
1: een Maxime en een Meteor. En, allee, ik heb niks tegen die mensen.
2: Nee.
1: Maar als je dan toch maar 4 programma's maakt... In de plaats van je hitparade toe te passen, laat iedereen een keer een kans om zijn nummer te brengen.
2: Vroeger hadden ze een programma eentje om terug te zien.
0: Bijvoorbeeld.
2: Susanne, Jovelli, Sergio, Yves. Ik bedoel,
1: wij hebben er 2 jaar geleden met Toos nog gestaan. Hè?
2: Ja.
1: Met Geert van de Daken, dus toen was dat nog allemaal mogelijk. Nu dit jaar zou Enzo er wel in zitten.
0: We zijn nog mee geweest naar Anna's Vlaamse 10 ook mee.
1: Ah, maar ja.
0: Bovenop de berg, allemaal met de muts.
1: Ja, klopt. Zeker.
2: Ja, zeg, hier zijn er ook momenten geweest waarop je zei van, ik stop er gewoon mee.
1: Ik zeg het, de periode net voor Café de Zwaan, toen dat het zo niet ging, ik zeg, ik ga mij terug gewoon toespitsen op enkel nog optredenkes doen. Optreden zou ik blijven doen, hè. Dat zou ik niet zo gestopt hebben.
2: Ja.
1: Maar platen maken, nu vraag je je af, waarom ben je nog platen aan het maken? Het is toch voor niks. Oké, je kunt het een dag van vandaag ook zeggen, hè. Waarom maak je nog nieuwe singles? Want buiten Radio Pros en nog een aantal andere aanverwante radio's die dat willen draaien, zijn we heel snel rond, hè. Want onze nationale zenders die willen dit soort muziek dat ik breng totaal niet brengen.
0: Spijtig, maar je wordt dan wel nog gevraagd bij Q en zo, denk ik.
1: Ja, dat is één keer op een jaar, dan mogen dan een keer je ding gaan doen. Hè, omdat je dan een hit gescoord hebt, dan zit in één keer wel gewoon. Ik vind het allemaal een beetje jammer dat wij altijd maar worden gevraagd voor
2: beetje
1: eigenlijk
2: fout.
1: Een beetje te lachen. Ja, langs de kant,
2: fout. Een beetje fout. Klaar,
0: En aan de andere kant, je staat ook tussen de grote.
1: Maar stop, ik ben nog altijd blij dat ik het mag doen. En zo ene keer op een jaar, die Q bijvoorbeeld, je bereikt ongelooflijk veel mensen.
0: Inderdaad.
1: Dat moet een kat noemen.
2: Dat is waar. Je hebt een nieuwe single, hè?
1: Ik heb er eigenlijk twee.
2: Ah, je hebt er twee?
1: Ja. Wij hebben...
2: Krijgen wij een primeur vandaag?
1: Nee. Okay. De ene is al iets langer uit. Ik had de single van Wim Soutar gecoverd. Ja. Een beetje een zomerse versie, allemaal. Ja. En sinds een paar weken is er een remix van Waar zijn die handjes? Ah, dat is eigenlijk een co-samenwerking met DJ Maurice en Imre Hansi. Ook zo'n typische après-ski-artiest. We hebben dat eigenlijk gemaakt voor de feestkroeg XXL, die op eind september doorgaat in de AFAS-dome. Nu, dat hangt allemaal een beetje af hoe dat daar gaat lopen, want dat is een ongelooflijk affiche, maar de kaartenverkoop loopt voorlopig voor geen meter.
2: Oei.
1: We weten ook niet hoe het komt. Hangt het af van de organisatie, omdat die misschien iets minder bekend is.
0: Ja, want het is moeilijker om moeilijker aan het worden. En het is ook veel te doen. Hè.
1: Er is zoveel te doen.
0: Wij ondervinden dat ook.
1: Want ook het tien om te zien gegeven daar in de AFAS-dome, dat op 13 november, dat loopt. Maar dat is ook nog geen knaller.
0: De mensen wachten tot het laatste, vind ik.
1: Ja.
0: Vroeger was het bij ons op een maand uitverkocht. En nu moeten wij ook wachten tot op de laatste dag.
1: Mensen wachten af. En dat komt ook niet alleen omdat mensen zijn gewoon voorzichtiger geworden. Omdat het leven is veel duurder geworden.
0: Ja. En corona zat ertussen.
1: En als we nog een keer zoiets op ons dak krijgen. Al die geopolitieke toestanden. Je moet er ook een beetje rekening mee houden. Je weet niet wat ons te wachten staat. Je mag niet zwartgallig zijn, maar moeten we realistisch blijven. Hè?
0: Ja. En ik vind dat er enorm veel feestjes zijn, allemaal open lucht nu met goed weer. Dus je weet niet waar naartoe dikwijls.
1: We hebben wel geluk dit jaar dat de zomer ons toelacht.
0: Het is de zomer.
1: We hebben al zomerschat,
2: zeker.
0: Dan waren we net uitgeregen. De hele maand juni regen.
1: Ja.
0: En dat in september dan heel goed was. Ja.
2: Je bent actief op sociale media ook, Yves.
1: Ja, zoals heel veel artiesten en zoals ook heel veel gewoon privémensen. Maar dat is een beetje puur uit noodzaak, want ik heb een haat-liefde-verhouding met de sociale media.
2: Ja.
1: Ik gebruik dat eigenlijk puur om mijn dingen bekend te maken van mijn optredens. Als er nieuwe zaken zijn die moeten aangekondigd worden. Privé zet ik daar bijzonder weinig op. Omdat ik zoiets heb van, op alles is commentaar. Hè. Ik heb het onlangs nog meegemaakt. Dat was dan gewoon omdat... Ja, ik breng heel veel covers in mijn optredens. Maar ik heb ook, de helft daarvan zijn ook mijn eigen nummers. Nu, mensen die mij nog nooit bezig gezien hebben, die krijgen dan een filmpje te zien van... Baila, ik zing dan een stukje van Baila.
0: Iedereen doet dat.
1: Onnozele Pipo. Kunnen jij niks anders dan covers zingen? En geen eigen nummers?
2: Is toch wel erg, hè?
1: Dat zijn mensen die je nog nooit niet bezig gezien hebben.
2: Ja.
1: En dan krijgen... Natuurlijk, het positieve is dat de meeste mensen daar dan nadien op reageren van... Hey, heb je Yves al een keer bezig gezien? En Yves is een topgast. En Yves en die en die en dat. Dus dat is dan het positieve eraan. Maar ik wou het onlangs toch een keer even aankaarten op mijn Facebook. En wat zie je? Daar springt de pers op.
0: Boom. Dat ontploft direct.
1: Dus voor dat alleen al zullen we zo een keer iets schrijven.
0: Wie brengt er geen covers? Elke artiest brengt covers. Covers, dat marcheert op podium.
1: Die om te zien vroeger ging aan elkaar van de covers.
2: De Nederlanders. De Nederlanders ook.
0: Engelbewaarde.
2: Neem Gerard Joling, iedereen doet het. Ja,
1: daar is ook niks mis mee als je dat jezelf plat coveren, dat kan iedereen. Ik heb dat vroeger ook nog gedaan met nummers van met Mandy. Gewoon originele versie gepakt, niet veel aan veranderd.
2: Ja.
1: Maar nu, als ik cover, dan probeer ik daar mijn eigen touche aan te geven.
2: Ja, zo.
1: Zodanig dat mijn eigen wordt.
2: Ja.
1: Bij sommige mensen valt dat in de smaak en bij sommige dan niet. Allemaal goed doen kunnen
0: met, toch niet. Met de waarde zeker komen de artiesten vragen, is dat al gezongen vandaag door iemand? Want iedereen zingt.
1: Ja, maar ik doe dat ook. Hè.
2: Ze vragen het. Hè.
1: Ik heb één voordeel. Doordat ik zo'n uitgebreid repertoire heb, kan ik elk optreden apart inzetten van ik wil het zo. En als ik weet, die een artiest is geweest en die brengt dat ook in zijn medley. Nu, bij mij zijn dat ook eigenlijk medleys, maar ik heb van elk stukje nummer een apart stukje. Dus ik kan dat eender waar zetten en dat is mijn groot voordeel. Ik heb daar wel mijn werk mee altijd, want ik knip en plak dat niet normaal is. Maar ik ben wel vrij origineel op dat vlak.
2: Ja.
1: Gewoon omdat ik met mezelf kan mijn ding doen. Hè.
2: Je hebt ook een race fans, hè, Yves. Echt waar. Ik weet dat, want ik ben eens naar een optreden geweest en die fans die staan er gewoon Yves.
1: Ja, maar een artiest heeft gewoon ook fans nodig, want zonder fans is het ook maar triestig. Hè?
2: Ja.
1: Ik heb ook één voordeel. Ik heb fans, maar ik merk hoe langer hoe meer waar ik ook kom. Want gisteren stond ik in het Limburgse. Ja, daar heb ik ook wel mijn fans. Die komen dan een keer één keer of twee keer op een jaar.
2: Ja.
1: Maar zo de vaste scharen, zoals dat je heel veel artiesten hebt, die vooraan aan het podium zitten. Hè, wie soms even bijvoorbeeld echt zo...
0: Met de sjaaltjes.
1: Echt een ding. En een chapeau, want die mensen doen ook mee bij mij.
2: Ja, zeker,
1: dat vind ik echt
2: zeker,
1: wel interessant.
2: Zeker.
1: Maar ja, zo die vaste kernen, dat is toch minder en minder.
2: Ja.
1: Ik heb één voordeel. Een muziekgenre dat ik breng, heb ik dan niet altijd nodig. Want de mensen amuseren zich zo.
2: Ja.
0: Dus dat is maar het wordt ook duurder voor iedereen. Hè. Dus als we zien aan de inkomprijzen soms voor in de zaal binnen te komen, dan denk ik, meet en bij, 50, 60. Euro of zo.
1: Ja, natuurlijk. Het leven is ook duurder geworden. En de artiesten zijn vooral heel duur geworden. Oké, ik ben ook niet meer de goedkoopste. Maar als ik dan bekijk wat ik vraag ten opzichte van veel van mijn collega's, dan ben ik daartegen nog een peulschil.
2: Ja, ik had tegen Peter al gezegd om Gerard Jolingens uit te nodigen, maar hij wil niet.
1: Ja, ik denk dat het een beetje kost ook wel uitvallen.
2: Ik denk het ook. Maar ja, goed, dat is nu eenmaal. Ja, als je het kan je het natuurlijk.
0: Ja, inderdaad, want ik had daar juist gezet. Yves staat wel tussen de grote namen, op de grote affiches dikwijls. Maar qua prijs, hij blijft ook een gewone mens.
1: Ik heb altijd zoiets van leven en laten leven. Ja. En dat is altijd. Ik merk dat dikwijls genoeg bij de organisatoren. Die zeggen dan van u kunnen we nog vragen. Mm-hmm. Je bent niet meer de goede koopste, maar je zorgt er wel voor dat we niet geen deficit hebben.
0: Ja. En je hebt een naam op je affiche ook.
1: En je hebt nog altijd een naam.
2: Tuurlijk. Want het is niet altijd even gemakkelijk.
0: Nee.
2: En ik vind ook sommige artiesten, vergeet dan ook van waar ze gekomen zijn. Daar heb ik een beetje problemen mee.
1: Ja, wat ik de laatste tijd echt merk, en dat is in het circuit, juist onder de laat ons zeggen, de grotere namen. Wat een jaloezie dat daar is.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wat een kapsones, als dat ze zeggen. Wat een dikke nekkerij dat daar soms heerst.
2: Ja.
1: Ik zeg van, mannetjes, mogen kom nog maar piepen. Ja. En je ziet er al de grote Jan uit.
2: Ja. Daar had ik het op.
1: Ik in mijn eigen van, allee jongens, ik ben zoveel jaren bezig. Ik kom ergens toe. Hè. Mensen vragen, wat moet je allemaal hebben? Zeg, geef mij gewone cola zero. En als je toevallig een chipsje hebt, is het allemaal goed. En ben ik content. Ja.
2: En dat is het eigenaardige.
0: Geen drie witte handdoekjes en drie witte lekkers.
1: Ik moet geen chique suite hebben.
2: Het is zeker, want vroeger, in de tijden van Tien om te zien, heb ik nog een beetje security gedaan in de Globe Showcenter in Denderleeuw. En de meest gewone mensen die dachten dat ze Elvis Presley waren, echt. En dan had je een Rob de Nijs of een Tina Turner, die kwamen binnen. En dat was gewoon het simpelste. En dat vind ik wel echt aan
1: maar
2: die
1: dat
2: artiesten.
1: Dat is gewoon zo, ja.
2: Dat is, hè.
1: Ik merk dat ook bij een Willy bijvoorbeeld. Willy is ook al zoveel jaren bezig.
2: Ja.
1: Maar die komt ergens toe. Oké, die heeft wel altijd zijn kapster mee. Hè,
2: ja, natuurlijk.
1: Maar die heeft geen... Dat is niks normaal. Dat zijn hele gewone mensen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Nu een ander punt, in Spanje, Yves.
1: Ja, Spanje.
0: Daar waren we van verschoven.
2: Yves
0: gaat naar Spanje verhuizen, dat was al een shock zo. Van, wanneer gaat hij nog optreden, wanneer kan hij nog komen?
2: Ja,
0: want hij komt maar om de 14 dagen terug en zo.
1: Ja,
0: dus het gaat moeilijk zijn voor hem te boeken.
2: Ja.
0: En nu zie ik in één keer bij uw vriend, zo gezegd, kwam dat tevoorschijn van, die woning wordt verkocht.
1: Oké, dat een woning verkocht wordt, is misschien niet zo normaal. Want we zouden kunnen zeggen, we gaan geen iets nieuw kopen. Maar we hebben allebei ingezien. We zijn nu tegen het eind van het jaar, zullen we daar 2 jaar gewoond hebben.
2: Mm-hmm.
1: Dat het allemaal niet zo simpel is. En het gaat dan niet over dat op en neer vliegen, want daar heb ik totaal geen probleem mee. Maar het is vooral de afstand dat je elkaar niet ziet. En zeker de periodes zoals nu. Als dat door het jaar door is, is dat een keer een weekend om de 14 dagen. Alhoewel dat er ook af en toe al een beetje rek op zat. Hè, dat ik soms wel langer hier was.
2: Ja.
1: En dan nu die periode. Bijvoorbeeld nu ben ik van begin juli tot morgen vertrek ik terug.
2: Ja, ja.
1: Voor 4 dagen. Mm. Dat is een hele maand dat je elkaar eigenlijk niet ziet. Allee, we zien elkaar wel via FaceTime en zo, dat kan allemaal wel. Maar het fysieke contact is daar niet.
2: Ja.
1: En we hebben zo gezegd van daarvoor zijn we niet met elkaar getrouwd om altijd zo ver uit elkaar te zitten.
2: Ja.
1: We hebben Spanje ondernomen als zijnde een surplusje op ons leven dat we meer van elkaar gaan genieten.
2: Mm-hmm.
1: Maar we zien eigenlijk gewoon het omgekeerde nu.
2: Ja.
1: We hadden hier meer aan elkaar als dat we in Spanje aan elkaar hebben.
0: En als de zomers worden zoals deze zomer, dan kun je
1: ook eens met want ik zeg het eerlijk gezegd, in Spanje op dit moment, het is geen cadeau.
0: Het is te warm.
1: 45 graden, dus je kunt je niet buiten.
2: Nee. En ik zeg het, een privéleven combineren met een drukke agenda, dat is
1: prachtig. Het is sowieso, maar als je dan weet, als je dat in België doet, dan zie je elkaar alle dagen. Want ik ga naar mijn optreden, maar s'avonds kom ik gewoon weer thuis.
2: Inderdaad.
1: Ja, Spanje is dat moeilijk. Moeilijk te zeggen, ik kom thuis, dan ga ik er over het weer top.
2: Even de privéjet en we gaan weer vliegen.
0: Wat dan ook er nog niet direct op stijgen.
2: Nee, nee, nee.

0: kijk, dan
1: en
0: dat
1: jaloerse misschien ook soms.
0: Ja, de jaloersheid, dat speelt zo geen rol. Dat heb ik nooit niet echt meegemaakt in mijn relaties. Maar gewoon ja, het feit van er niet mee kunnen omgaan. En dat is ook begrijpelijk, want de meeste personen waar ik een relatie mee had, die waren in de week actief, als die deden hun job.
2: Ja.
0: En ik was in het weekend weg. Ja, ja. Dus ja, dan is er sowieso al, terwijl de momenten dat je dan samen iets kunt doen, ja, dat is een moeilijke.
1: Ja.
0: Met Tom gaat dat ongelooflijk goed. Die weet dat. Dat is zo. Die heeft ook een tijdje bij Goesses gewerkt.
1: Ja, dus, ja.
0: Ja, die werkte in het weekend ook. Dus dat was niet zo'n groot probleem om dat dan te combineren. En ik zeg het, ja, je moet het juist pionnetje vinden.
2: Ik vind het een absolute mooie zet van uzelf tegenover Tom.
0: Want, ah, ja, maar ja.
2: Echt waar, hij is heel belangrijk voor je carrière ook.
0: We zijn met elkaar getrouwd. En dat is naar elkaar toe dat je moet zeggen van, kijk, als dat niet meer gaat, dan moet je een stap terugzetten.
2: Ja.
0: En dan gaan sowieso mensen zeggen, oh, zie je, ik heb het gezeten, dat niet lang ging duren en die en dat.
2: Ja, dat gaat zo, hè.
0: We hebben het geprobeerd.
2: Ja,
0: dat is een avontuur dat we weer...
2: Als je het niet probeert, kan je het niet weten natuurlijk.
0: Dat is een avontuur dat we rijker zijn. Ik heb er nog zo weten gaan. Frank Valentino heeft een tijdje op Tenerife gewoond.
2: Ja.
0: Ja, op een gegeven moment ging dat ook niet meer. Hij is ook teruggekomen.
1: Frank Galandi zat ook veel in Spanje.
0: Maar ja, die zit ook regelmatig op en af.
2: Ja, zijn er die in Amerika gewoond hebben, hè,
0: voilà, Peter? Ja. Maar Christophe bijvoorbeeld, die heeft ook nog altijd een appartement in Spanje.
1: Ah, toch, ja.
0: Maar die gaat regelmatig eens op en af.
1: Ja.
0: Die heeft ook op dit moment ook niemand in zijn weg, want die is alleen. Dus
1: Dat is nog alleen.
0: Maar zo zie je maar, als artiest, het is allemaal niet zo simpel om relaties in stand te houden.
2: Nee.
0: En zeker niet in ons wereldje, want er wordt wel altijd gezegd, homo's dat zijn fladderaars. Maar wij zijn niet meer fladderaar als dat de hetero's fladderaars zijn.
2: Dat denk ik niet.
0: Ik wil al die mannen en vrouwen alleen geen eten geven dat dat vreemd
2: is. Ja,
1: hoe komt dat nu dat de meeste Vlaamse artiesten homo zijn?
0: Ja, maar dat is niet alleen bij Vlaamse artiesten. Hè. Dat is algemeen. Het artistieke milieu staat erom gekend. Dat gaat over schilders, dat gaat over ontwerpers, dat gaat over modeontwerpers. Daar zitten over het algemeen meer homo's tussen. Dat is gewoon omdat...
1: Meer finesse waarschijnlijk.
0: Ja, weet ik veel.
1: Ja, ik denk
0: nogthans, ik ben nu wel niet het typische toonbeeld van een homo, want ik sta ik niet zo ver bij.
2: Je kan het wel goed aan doen.
0: Ja, maar ik kan goed toneel spelen. Dat kan ik wel
1: zeggen. Als je ergens binnenkomt, bij twee mannen, dus in hun woning, dat altijd netjes ligt en kussentjes in de zetels. En
0: moet
1: die wel meer feeling hebben in die...
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook wel een beetje, maar Tom is toch wel meer de man van de deco en toestanden. Dat is meer zijn afdeling. Voor mij is het allemaal op goed.
1: Bij u is het ook veel muziek, natuurlijk.
2: Als we nu nog eens spreken over carnaval...
0: Ja.
2: Dat is ook lang geleden, hè?
0: Carnaval,
1: die handjes?
0: Carnaval komt sowieso wel elk jaar eens terug, omdat ik ieder jaar mijn carnavalsingel uitbreng. Nu, moet ik ook zeggen dat op dat gebied, bij de organisatoren van carnavalsevenementen, ook al een beetje geminderd is met artiesten te vragen.
1: Ja.
0: Wat dat je meer en meer ziet, is dat ze zo DJ's beginnen vragen. En die zijn ook niet goedkoop, want je weet, als je de dag van vandaag een beetje een deftige DJ wilt, dan betaal je ook veel geld. Maar dat is weer zo een tendens dat gaat een tijd duren en dan gaat er weer een periode komen dat wij terug een keer aan bod zullen komen.
2: Ja.
0: Maar ik zeg het,
2: want ze kennen nu
0: meer
2: nog
0: dan werk genoeg.
2: Kennen nu nog in Hallen, hè?
0: Ja, sowieso.
1: Dus, jij kwam van Hallen naar Haltert.
0: Even goed recapituleren. Ik heb in Hallen gewoond tot mijn 27, dan ben ik verhuisd naar Deinze. Van Deinze ben ik terug verhuisd naar Hallen voor even. Bij mijn ouders terug gaan wonen een paar maanden. Nadien heb ik in Wiezen een tijdje gewoond.
2: Ah, ja.
0: Heel kort. Dan ben ik naar Haltert gekomen.
1: Ja, de Ekenstraat.
0: Dan zijn we naar Steenhuizen verhuisd.
1: Ja, en ben ik
0: van
1: ook
0: Steenhuizen
1: geweest,
0: naar Borsbeke.
2: Amai.
0: Van Borsbeke naar Den Druiten en Spanje. Dus, en nu is het een beetje zoeken, maar we gaan zeker in deze streek blijven om...
1: Rond Haltert,
0: Herzelen, die Côté blijven sowieso.
1: Het is hier
0: sowieso.
1: Goed wonen hier, echt waar.
0: Het
1: is hier altijd gezellig.
2: Dus. En binnenkort zal het een feestje worden, want het is binnenkort zijn verjaardag in september. Hè?
0: Ja, 10 september wordt 55 jaar.
2: Dat is van 1971.
0: Ja.
2: Hè?
0: Klopt, dus we worden ook stilletjes aan, zo wat ouder. Maar ik voel het nog niet.
1: Je bent nog jonger dan ik.
0: Ik voel het een beetje aan mijn... De laatste tijd heb ik weer last aan mijn schouder. Ik ben van de week nog bij een osteopaat moeten gaan.
2: Ja.
0: Het zit allemaal vast.
1: Oei.
0: Maar kijk, als dat die kwaaltjes nog maar zijn, dan maak ik er graag bij.
1: Het is toch altijd een inspanning optreden. Hè? Dus, het is altijd meedansen en zwaaien.
0: Dat houdt me ook kwik en gezond. Ja, bedoel, als
1: fitness op podium.
0: Als je niet beweegt, is het ook iets.
2: Ik denk altijd, ik zou dus graag Yves

0: en Sam Goris te samen zien dansen op dat podium.
1: Maar de Sam die je klaagt op de laatste tijd. Ja, maar dikwijls tegen mij schijnt, van, hé manneke, wat jij ook soms op dat podium doet, en 2-3 op een dag, ja, dat kan ik, dat kan ik. Ja,
2: die is ook ons ouder noemen.
1: Ja, die is een paar jaar jonger als ik.
0: Rek, krak, ja. Goed, we gaan misschien eerst nog eens naar een liedje luisteren.
2: Ik heb die plaat gevonden, die nieuwe remix, zo gezegd van Waar zijn die handjes, door DJ Morris.
1: Ja.
2: Ik heb die hier staan, dus we gaan er eens naar luisteren. Dus niet verschieten, mensen.
1: Dus even wat gas geven.
0: Ja, dat mag.
2: Een beetje bonken zo.
0: Voilà. Ja, dat mag. Hopla, here we go.

0: Voilà,
1: we zijn allemaal wakker, zijn.
2: Ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn. Ja, er was net iemand aan de telefoon, we gaan die straks wel... Ja.
0: We hadden het juist over Nederland en België.
1: Ja.
0: Dat de Nederlandse taal in Nederland, dat iedereen daarvan houdt. Van hun eigen muziek, hun eigen taal.
1: Klopt.
0: En in België dat veel minder is.
1: Je hebt in Nederland sowieso... Ja, Nederland is ook een heel stuk groter. Het is niet onderverdeeld in twee landsdelen, dat scheelt ook al.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: wat ik merk is dat de... Want de Nederlanders zeggen dat ook wel, wij worden te weinig gedraaid op de Nationale Radio en zo. Mm-hmm. Maar daar hebben ze toch wel een aantal echte grote stations die er nog wel doen.
0: Zeker en vast. Ja, ja.
1: Ik kan er nu direct op geen
0: komen. Radio NL, denk ik.
1: Ja, voilà, dat is een van die stations. Ja, ja. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk ook dat programma, het muziekfeest op het plein.
0: Ja, ja, dat is massa.
1: Dat Jan Smit presenteert.
0: Daar vliegt een drank omhoog.
1: Dat is van de eerste tot de laatste artiest, is dat allemaal volksmuziek.
2: Ja.
1: Ja. Als je dan 1 en 10 om te zien bekijkt, ja, dat is allemaal, dat moet pop zijn, dat moet jong zijn, dat moet hip zijn. Ja, terwijl dat wij hier ook die typische volksmuziek hebben als dat moet. Hè? Ja.
0: Inderdaad.
1: Ik vind het een beetje jammer allemaal, maar ja, kom, kijk, we kunnen daarover zagen en doen. Je gaat de mindset van de programmamakers hier niet meer veranderen.
2: Nee.
1: Het is wat het is.
0: Hier heb je ook beginnende artiesten die geen Nederlands willen zingen, die echt dat Engels willen verder zetten. Alhoewel dat ze weinig succes hebben, maar dat ze toch verder gaan met de Engelse taal.
1: Maar dus. Dat ze volgens mij toch, de kans is nog altijd iets groter om in het Engels in België te scoren dan in het Vlaams.
2: Ja, zeker. Zeker. Ik kreeg er een bericht van een luisteraar die vroeg: kun je eens aan Yves vragen wanneer maak je eens een rock'n'roll plaat? Ja, ik.
0: Rock.
1: Rock'n'roll, is dat dan wat je bedoelt van Let's Twist Again?
2: Ja, zoiets.
1: Around the Clock.
2: Zoiets in die aard, ja.
1: Dat gaan we mij minder snel zien doen.
2: Om de eenvoudige
1: reden dat misschien iets minder in mijn ambiance genre past.
2: Ja.
1: Iemand die daar een kei in is Wim Leijs. Wim Leijs die heeft een programma met niks anders dan dat soort dingen.
2: Happy Days.
1: Dus, die heeft zoveel nummers al uitgebracht, dus voilà, dat is zijn genre.
0: En laat hem dat maar doen. En country, zoals Larissa heeft zoiets uitgebracht, met een beetje country in.
1: Ja, ik heb met een country dance gedaan, maar dat is ambiance. Dus ik zal er altijd wel een vleugje ambiance in steken, om het toch naar mijn hand te kunnen zetten.
2: Ja, ja, ja.
0: Yves Seger style.
1: Voilà.
2: Maar Yves, is er ergens een optreden dat je nooit meer zult vergeten?
1: Goh, ik heb er wel
2: veel gedaan.
1: Maar bedoel dan grote zalen ook, hè.
2: Ja.
1: Sowieso mijn allereerste keer dat ik in het Sportpaleis mocht staan.
2: Ja, hè,
1: toen met die specials van 10 om te zien. Ja, dat blijft toch wel een speciale. En ook niet te vergeten, mijn allereerste keer het Slagerfestival in de toen nog ETIAS Arena in Hasselt, de nieuwe Trixo Arena.
2: Ja, ja.
1: En ondertussen ben ik daar ook al een beetje een stuk van het meubilair geworden, maar ik heb toch al een stuk of 8 keer mogen gaan. Dus toch wel leuk dat we dat de mensen dat blijven appreciëren, dat je dat je gevraagd wordt.
0: En het raarste dat je meegemaakt hebt, toch?
1: Het raarste.
0: Van of zo, of ergens op een podium of zo. Niet door een podium gezakt of zo, op een cd.
1: Eigenlijk heb ik hier nog heel weinig rare dingen meegemaakt.
2: Ja, het zou kunnen natuurlijk, in deze wereld...
0: We hebben er al gehad in van het podium gevonden.
1: Ja, dus met het feit dat ik al zoveel optredens gedaan heb, moet ik zeggen, er zijn eigenlijk zo weinig dingen die mij bijblijven, waarvan ik denk van, oei, dat was nu toch iets raars. Hè.
2: Ja. Ja. Zeg, en eigenlijk, waar kunnen de mensen nu bereiken, Yves, als ze naar een optreden willen komen? Via Facebook?
1: Op Facebook komt er sowieso telkens weer wat er het volgend weekend of het weekend dat er dan aan zit te komen. Dan zet ik altijd een kalenderke erop.
2: Ja.
1: Natuurlijk, als ze mijn volledige kalender willen zien voor de komende maanden, kunnen ze terecht op mijn website www.yves-segers.be.
2: Maar
1: dat is belangrijk.
2: Ja, ja, het zal
0: zijn. Dat is heel belangrijk.
1: Of zet het gewoon in Google en je zult het ook wel vinden. En verder, kan ik geboekt worden via Jeroen Events. Die ook van den Ruiten hier is.
2: Mm-hmm.
1: Dus daar kan je mij terecht voor mijn boekingen.
2: Oké. We gaan de nieuwe supertip dan eens draaien, zeker, Peter?
0: Ja, wij hadden gekozen voor Allemaal, omdat Allemaal ligt meer in het genre een beetje van Radio Pros.
1: Zeker.
0: Dus we hebben een ouder publiek ook.
1: Ja,
0: dus,
1: maar daar ben ik heel tevreden mee.
0: De plaat is ook bekend van vroeger al.
2: Ja.
0: Dus we hebben die cd-tip, supertip eigenlijk van de week gezet. Vroeger was dat cd-tip, nu is dat
1: supertip. Dat is fijn.
0: Ja.
1: Dat
0: hoor ik
1: graag.
0: De cd's zijn er niet meer. Dus
2: de ganse week, hè. Ja, de ganse week. Ja.
0: Dus de ganse week komt hij om de 2 uur terug.
1: Dikke merci, dikke merci.
2: Graag gedaan.
0: En we gaan hem eens draaien, hè.
2: We gaan hem eens draaien, ja.
1: Okido!
2: Alsjeblieft.

0: Radio. Supertip van de week. Ja. Nee, vanaf maandag tot vanaf
1: perfect, zondag. Perfect.
0: Heel leuk, heel leuk.
2: Zeg, Yves, heb jij nog hobby's buiten zingen?
0: Ik ben een fervente mystery-kijker. Het is te zeggen detectives en zo.
2: Ah ja.
0: Dat vind ik allemaal tof. En tegenwoordig heb ik ook al dat typische crime-kanalen.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat vind ik ook wel leuk. Zo die echte zaken.
2: Ja,
0: dus
2: ja, ja.
0: Play crime hebben nu dat station.
3: Die onderzoek
0: en
3: dat
0: En dat vind ik ook allemaal wel... Allee, ik ben een beetje een raar. Hè,
2: een
0: beetje creepy.
2: Nee, ik vind dat
3: maar naar andere kanalen keek, maar...
0: Dat boeit mij wel.
2: Dus je kan gewoon relaxen.
3: Nou wat, hè? Ik dacht dat je naar ander kanaal ook keek. Maar...
0: Nee.
2: Peter denkt altijd slecht, hè? Dat is ongelooflijk.
0: Ja, altijd seks.
3: Ze noemen mij seksist soms.
2: Ja, oké. In ieder geval, daar kan je van genieten met je partner waarschijnlijk wel.
0: Ja. Wij kijken dat alle twee eigenlijk wel graag naar zo van die detectives.
2: Ja, chips, pakjes chips.
3: Lekker in de zetel.
0: Alhoewel, ik probeer er wel wat op te letten, want de laatste jaren zijn er wel... Alhoewel, ik ben weer een paar kilo's vermaakt.
2: Ja,
3: dus meerdere optredens.
2: Ik vind dat er goed
0: uit ziet. Dat scheelt.
2: Je ziet er goed uit.
0: Allee, merci.
2: Echt waar.
3: Volgens, je ziet er nog altijd hetzelfde uit. Dus,
0: Ja, een beetje ouder, een beetje minder haar. Ja. Maar ik ben nog altijd Yves Segers.
3: Ja, inderdaad.
2: Wel, dat zal het ongeveer zijn.
3: Ja, oké, want dan gaan wij afscheid nemen. Dus bedankt om langs te komen.
0: Ja,
3: bij
0: met plezier.
3: Het was de hele tijd. Ik weet niet dat jij hier al elders helemaal geweest bent.
0: Ik ben hier al geweest. Ja. We spreken van heel wat jaren terug.
3: Het kan bijna 7 of 8 jaar geleden zijn, denk ik.
0: Zou al zo lang zijn?
3: Ja.
0: Amai,
3: tijd gaat snel.
0: En ik weet dat de gevel had toen nog een ander kleurtje bij zich. Zou dat kunnen?
3: Het is altijd groen geweest.
0: Is dat
3: geweest
0: groen
3: ons,
0: geweest? Ik dacht dat iets
3: in begin was
0: turquoise meer was zo.
2: Ja, dat zou wel kunnen.
3: Het is erverf geweest, denk ik.
0: Ah, ja.
3: En in Denderhout weet ik het ook nog altijd. In,
0: ja.
3: En op de Hof, de optreden was buiten op de Hof.
0: De andere broek.
3: Dat was wel een heel andere tijd.
0: Ja. Kijk, alles verandert. Het is wat dat is.
3: Inderdaad.
2: Zeg, Yves, bedankt. En je bent altijd welkom in de studio, altijd.
0: En als ik terug in het land ben, dan zullen we sowieso proberen van toch een keer sneller langs te komen.
2: Dat is goed,
0: kom wel van elkaar.
3: En waarschijnlijk ook op onze kerstshow.
0: Dat zou leuk zijn, dat gaan we even bespreken.
3: Komt
0: in orde.
2: We wensen jullie heel veel succes met de nieuwe single ook.
0: Ja.
2: Er zal heel veel gedraaid worden op de radio.
0: Dat is fijn, hè.
2: Plus die andere singles. Hij doet de Nederlandstalige dingen, Chris Schinder. Die draait regelmatig platen van Yves.
0: Ja, maar ik hoor het regelmatig passeren. Ik luister nu niet constant naar Prost, maar ik hoor wel dat mijn platen goed gedraaid worden.
2: Ja, daar kan je van
0: op aan.
3: Ik had één plaat en die kwam altijd weer. Dat was een slow. En Martin. Ik heb toen gezien, die zat er 3 keer in.
0: Oh, ja.
3: In de playlist kwam die automatisch altijd in. Ik zei, allee, dat kan toch niet dat weer die plaat is.
0: Ja.
2: Trouwens, dat moest ik nog zeggen tegen je. Mijn schoonmoeder houdt nog altijd van Martin. Ja.
0: Ah, dat is de klassieker van Toast.
2: Ja, ze houdt er nog altijd van. Ja, namens ook Martin natuurlijk.
0: Ja, dat is logisch.
2: Dat kan je niet zeggen.
0: Dat is
2: logisch.
0: Makkelijk gevonden.
2: Dat is makkelijk gevonden.
0: Logisch.
2: In ieder geval, bedankt Yves.
0: Graag gedaan. En ik zou zeggen, aan de luisteraars, fijne zondag nog.
2: Ja.
0: Geniet nog van het mooie weer. Geniet van uw congé als je die nog hebt. En anders, als je moet gaan werken, dan is dat ook maar zo.
2: Ja.
0: Je moet er altijd het beste van pakken. Hè.
3: Het is ook plezant als zonnige schijnt. Als het regent, is het niet zo plezant voor te werken.
2: Je moet er alles positief bezien.
0: Dat vind ik ook
2: zo. Bedankt Yves.
3: En we gaan even zo over naar reclame, dan moeten wij afscheid nemen. Hè?
2: Ja, ik weet het. Ja, dat is geen enkel probleem.
0: Dat duurt er niet zo voorbij. Hè?
2: Ja, dat zal wel zijn.
3: En we moeten nog een paar foto's nemen.
0: Ah, gaan we doen.
2: En graag tot snel.
0: Oké, tot ziens. Hè.
2: Bedankt. Dag.
4: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
5: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
6: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
5: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
6: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
5: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
6: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Timo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaldert. Of bel 053 83 19 06.
1: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Ja, moet nog iemand op antenne?
3: Ja, we zijn er.
2: Ja? Hallo, hallo, hallo. Ja, het is er allemaal snel, hè.
3: We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
7: Goedemorgen, dat is Peter.
2: Ja, dat Kevin.
3: Ja, dat Kevin.
0: Dat Kevin.
3: Je hebt, voilà. je hebt geluk, want de lieve zin nog bij ons.
7: Dag, je vliegers.
0: Dag Kevin, dag Kevin.
3: En alles goed met de Kevin vandaag?
7: Ja, alles goed met de Kevin, inderdaad. Ik heb dat interview geluisterd eigenlijk.
3: Ah, ja, leuk.
7: En ik moet wel zeggen, ik kijk vroeger altijd naar 10 om te zien, maar nu de laatste tijd kijk ik niet meer naar 10 om te zien eigenlijk.
0: Dat is begrijpelijk, zoals heel veel mensen.
3: Zo met ja. U zei, ja.
2: Gaat zo, hè.
3: Ja.
7: Mm-hmm. Ja, omdat vroeger was dat ook volledig anders dan nu, inderdaad. Dus daarin heeft zeker wel gelijk eigenlijk.
0: Allee. Blij dat je me gelijk hebt.
3: Het is nog eerder dat je gelijk hebt.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed.
2: Begin nog goed, ja. Dat is waar.
3: Zeg Kevin, wilde jij nog een plaatje aanvragen of zo?
7: Zeg, ik denk bovenop de berg.
2: Bovenop de berg.
3: Ja, ik heb daar rare herinneringen aan.
0: Ja.
2: Oei.
0: Meer dat blijft wel een toffe ook.
2: Ja. Meer uitleg straks na de uitzending. Peter, dank u. Ja, goed. Bovenop de berg, Kevin, dat gaan we doen, joh. We gaan dat draaien. Ja.
7: Okay.
2: En voor wie mogen wij die draaien?
7: Voor de vegers.
0: Ja, ah, alleen maar uit, dat is plezant.
3: Een plaat van uzelf voor u.
0: Ja, dat is leuk, hè. Dat is leuk. Nee, dat is bedankt. Tof.
7: Voor de mensen van BDT het gewoon dragen.
0: Ja. Ah, tof. Ja.
7: Kun je eerst zeggen, kun je dat schoon dragen?
0: Ik ken schoon dragen. Ik heb trouwens voor schoon dragen nog eens gaan optreden in de Plomblom, hè. Mm. Een paar jaar
7: inderdaad,
0: geleden.
7: Want kijk, het Ludwig,
0: Ja. Ik ken Ludwig. En ik ken natuurlijk ook onze goede vriend Tim, hè. Tim Appelmans, of
7: noemt Tim Appelmans, inderdaad.
0: Ja. Ken ik ook, hè.
7: Want Ludwig, die kookt voor ons eigenlijk.
0: Ah, zo, dus, alleen maar
7: ik zit in de tijd waar dat Ludwig gewerkt eigenlijk.
0: Ah, zo, dat doet hem veel groeten dan, zou ik zeggen.
7: Ja, ik ga dat zeker doen. Ja, zeker doen.
3: Binnenkort is daar weer een feestje, dan ben ik kort.
2: Ja. Het is daar dikwijls een keer feest, hè, met de Kevin. Ja.
3: Dat draait in ieder geval een info bij ons ergens over schoon.
2: Party, ja.
0: Is er geen een of ander festijn? Ik heb daar ergens affiches van zien staan. Is er geen mosselfestijn of zoiets?
2: Ja.
0: Ik weet het niet van buiten. Maar
7: pannenkoeken, denk ik.
0: Ah, pannenkoeken. Dat trekt op hier. Met de bijen, een pannenkoek met mossel, dat is ook niet slecht. Zo.
2: Dat lukt allemaal.
3: Dan krijg je geen mossel op lust.
2: Sommige wel.
0: Mosselen vind ik lekker, hè.
2: Ja.
0: Maar ze moeten al gekookt zijn.
2: Ja. Geen ouwe. Oké.
7: Voor mijn tante en mijn onkel en mijn nicht uiteraard.
2: Ja.
7: En vooral mensen van Radio Plus uiteraard.
2: Ja.
7: En mensen kunnen nog altijd bellen op 070 22 22 50.
2: Ja, dat zou heel snel moeten zijn.
0: De wandelende klaar.
2: Ja, dat is de Kevin, hè.
0: Allee, of, Kevin.
7: Ze kunnen ook natuurlijk luisteren via 105.5 kunnen ze luisteren.
2: Mm.
7: En wat is de andere frequentie, Peter?
2: 107.5, 107.1.
0: Ja. Ik zie 88.8 toekstaan.
2: Ja,
3: dus
2: ook via DAB.
3: DAB,
2: Vlaams-Brabant.
3: Ik moet zeggen, in de wagen van Brugge tot Tienen. Dus ja, dat is toch al op DAB.
0: Dat is toch
7: een keer. En ze kunnen natuurlijk kijken op eigen risico.
2: Ja, goed gezien, Kevin. Ja,
0: kijk,
2: zeker.
0: Nu zie je hem aan de achterkant.
2: Ja, zeker.
0: En nu zie je hem aan de voorkant. Ja. Allee, Kevin. We gaan moeten laten, want het is hier stilletjes nog op van 12 aan het gaan.
7: Oké, ja, dat was. Dus ik ben graag volgende week zaterdag terug bij in bij Ontbijt Radio. En Edith is zegers. Boven op de berg.
0: Ja, oké. Dag, Kevin.
2: Groetjes.
7: Dag, Edith.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Ceuta vreest de politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis daar. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog heel wat slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De EU-landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
4: Er is dat bekende migratiepact, dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen, het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
3: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Annelien van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte al voor het vierde jaar op rij. En ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de kerncentrale te koelen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Aanleiding is alle heisa rond de omstreden plannen van Infantino. Die wilde aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is nu het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio. Met Raf en Bart op ProsFM.

0: bir Duran Duran and Notorious. Hier bij Pros FM. En we zijn zondag. Kun je eens kijken. 2 augustus. Ja.
1: 2 augustus.
0: Het is dan over de helft van de vakantie.
1: Ja, hallo luisteraars, beste luisteraars. Bart van Elst is hier ook weer bij.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk.
1: Op deze warme dag.
0: We bedanken. De zonnige dag, ja. De zonnige dag, ja, ja.
1: We bedanken ook Yves Segers voor het voorbije uur, ja, dat hij langskwam.
0: Ja, ja.
1: In het bijzijn van collega's Peter en Johnny.
0: Vanaf morgen de nieuwe prachtplaat, hè?
1: Ja, de nieuwe supertip van de week.
0: Supertip van de week, ja, prachtplaat, ja.
1: Het is een beetje goed weer vandaag, hè?
0: Dus, ja, het is heel goed.
1: Het is een constante, dus ja, 32, ja. Vandaag 32 graden, morgen gaan we naar 34 graden.
0: Ja, dank u. Doe maar naar zweven.
1: En wie biedt er meer? We zullen op de veiling staan anders.
0: Ja, ja. Ik kan steeds bellen.
1: En ik ben een beetje in de zomers outfit, dat zie je zo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Is altijd goed, hè?
1: Ja. Ik ga hier wel niet bruin in de studio, want nee, het is anders bruin en zonder zon.
0: Ja. Ook een bedankwoordje aan onze Peter en de Johnny voor de ontbijtradio en ons Elsken voor de bediening.
1: Voor de zelfbediening, ja.
0: Zo van hier naar daar lopen.
1: Ja.
0: Het is hier vandaag precies drive-in in de studio.
1: Zolang het maar geen duiventil is.
0: En genoeg is Evert. Wat denk je ervan, Bart?
1: Ja, we zullen er maar aan beginnen, zeker.
0: Gaan we eraan beginnen?
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: We gaan het startschot lossen.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: zomersfeer, natuurlijk zomerse muziek, hè. Op jouw Radio Fros. Op je zondagmiddag, Gypsy Kings en Baya Me. Die zitten alle 28 graden.
1: Ja, je moet zien dat die gitaarsnaren niet aangebrand geraken, omdat ze niet uitgedroogd zijn. Ja,
0: haalt nog.
1: Wel, voor mij gaat het niet meer.
0: Ja, we zijn nog maar juist begonnen.
1: Ja, maar we moeten toch nog een verzoekje doen, hoor. Dat kan niet anders. Ja, we hebben iemand een verzoek binnengekregen deze vanmiddag nog van Chantal van Kutsem. En in het kader van Yves Segers hebben we dat nog bij de hand gehouden. Goedemiddag, Johnny en alle collega's van alle Radio Pros. Maar we zijn nu in het tweede gedeelte, het derde gedeelte.
0: Dus,
1: graag doe ik de groeten aan iedereen en ook aan Yves Segers. Ja, Yves Segers is al weg, maar ja, we zullen het van hieruit doen. Mijn liedje die ik graag hoor is Ik schreeuw het van de daken. Groetjes van Chantal en Eddy.
0: Voilà, Chantal. En schreeuw maar een keer goed mee, hè.
1: Dat je niet allemaal uitschreeuwen.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pols FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Zondag 12.2, Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

0: Alexander van Years and Years en King. Ja, als het goed weer is, de zon begint te schijnen, krijgt de mens direct goesting om te dansen, hè.
1: Kriebeltjes.
0: Zo dadelijk de supertip van de week. Het is altijd Nico, maar eerst...
1: Hebben we ook nog een plaatje van I Can Help You Myself van Bonnie Pointer. Maar dat gaan we daarna ook een beetje koppelen aan Copacabana en de Two Man Sound.
0: Ja.
1: En de supertip van de week natuurlijk, ja, straks. Ja,
0: ja. Gaan we straks een kaart weggeven? Wat
1: ja,
0: denk je? Wat
1: ik denk dat, dat ik echt zin heb om een kaart weg te geven. Ja, ja, ja. Je moet ze niet opeten, hè? Maar. Nee. De spaghetti vliegt rond mijn oren.
0: Ja, ja. Dus blijven luisteren, zeker naar Pulse FM. En kan je straks een lekkere spaghetti of krok winnen.

0: kan altijd met live radio. En zeker als het zo warm is. Hè.
1: Het liep een beetje uit de hand.
0: Ja, ja. Two Man Sound hoorde je. En we gaan nu zeker de super, de super team draaien.
1: Dat is een leuk idee.
0: Ja, ja. Oké.
1: Hier komt hij dan.

0: toch doorgekomen, onze Nico. Met zijn Mamma Mia Maria. Beetje,
1: hij was een beetje van de warmte gepakt.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Ja, en we hebben ook nog een andere nieuwe plaat en die zal wel doorgaan bij deze temperaturen. Larissa, als je naast me staat.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, op Opstalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Vancouver, Washington en Just the Two of Us. Denk het niet. Ik denk dat we met de duizenden aan het luisteren zijn.
1: Ja, we kunnen nog lotje.
0: Ja,
1: we kunnen nog lotje trekken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar straks gaan we ook een lotje trekken.
0: Moeten we straks doen voor de spaghetti of krok. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Voor de liefhebbers.
0: Dat gaan we zeker doen. Het zal voor het volgend uur worden.
1: De ene kraakt graag en de andere eet het graag zacht op.
0: Ja, ja, ja.
1: We hebben ook nog een verzoekje. Ja. Ik zou het nog vergeten. Ja, voor Molly. Ja. Goedemorgen. Goedemiddag. Rafke en Bart. Kunnen jullie een plaatje spelen van Salim Segers, een koningin van de nacht? En jullie doen dat goed. Bedankt, Molly. Groetjes heeft ze nog gedaan.
0: Ja, de groetjes terug.
1: Ja, dat is...
0: En hier is uw plaat.
1: Van Salim Segers.
0: Ja.

0: gaat hier wel zijn lijn, Bart.
1: Ja, zeker weten. Ja. En als Lucia van Impe daar een tandje bij steekt, dan forceren we de boel. Hè?
0: Ja, dan zijn we zeker weg. Het feestcomité en Frank van Damme en Wankeurer.
1: Ja, we zijn zo stilaan naar het einde van het eerste deel aan het gaan.
0: Ja. Dus nog twee platen te gaan.
1: En die krijgt u natuurlijk uiteraard van ons. Zonder na te laten, finally, uiteindelijk gaan we Sissy Peniston draaien.
0: En nadien Manfred Mann en haha, wat zijn de clown?
1: Dat is echt clownesk.
0: Ja.
1: Ja, als je dat meevraagt.
0: Dat is van de warmte. Ja.
1: Het is voor iedereen warm, hè?
0: Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalzend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep De Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iderhem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iderhem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschelen en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan de Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio.
3: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio met Raf en Bart op ProsFM.

0: minuten na de klok van 1 geworden. Als je aan het eten gaat, smakelijk eten. En van harte welkom in het tweede gedeelte van deze, ja, zeg maar, zotte middag radio.
1: Ja, het was toch heet, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Het was hoog tijd dat er wat verkoeling kregen met Elton John en Dua Lipa. En hopelijk vriezen ze nu niet helemaal in hun cold hearts. Maar we zullen... Ja, Raf, heb je eigenlijk zin in een klein shotje in deze temperaturen?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo'n klein gunshotje.
0: Je kan afzetten, ja, ja.

0: Ja, helemaal uitgedraaid tot aan het einde. Shotgun van George Ezra. Ik denk, Raf, ik ga eigenlijk nog een vraagje stellen.
1: Ja?
0: Heb jij al eens een shotgun gedronken bij zulke temperaturen?
1: Shotgun, wat is
0: dat? Dat ze een glasje achterover kieperen in een korte tijdspanne.
1: Zo van
0: zoals,
1: die kleine,
0: ja, zoals die studenten doen
1: ja,
0: daar.
1: Ja, vroeger in mijn jonge tijd.
0: In de jonge tijd. Dat is zo'n typische plaat die we te horen kregen. Maar het is toch wel een blauw. Het is, de lucht is blauw.
1: Ja.
0: En bij die temperaturen loop ik meestal een blauwtje. Gelukkig is het geen blauwe maandag, want dat ziet er nog heter uit. Maar wat kies je eigenlijk? Een blauwe scène of een grijze scène?
1: Grijs.
0: Dan zullen we de blauwe... we gaan de blauwe kiezen. Van de scene.
1: Ja, van de blauwe.

0: Boys of, op Radio Pros FM en Kokomo.
1: Ja, we hebben ook een verzoekje binnengekregen van Johan, onze vertrouwde Johan uit Garzeden. En hij had graag de plaat aangevraagd van The Cats en Jukebox uit 1965.
0: Ja, dan gaan we ze spelen.
1: Dan gaan we spelen, zeker. En straks gaan we trouwens ook nog een kaart weggeven voor de Spaghetti Avonds.
0: Ja.

0: ons Johanne uit Herzelen en Frida en heel de bende die daar aanwezig is. De Cats en Jukebox.
1: Ja, het was ook een verzoek voor ons, dus ja, bedankt alvast voor het ganse team natuurlijk. Ja. Ja. En ja, we hebben ook een kaart weg te geven, zoals ik daarnet zei, voor de spaghettiavond die doorgaat op zaterdag 5 september. En je kan er eentje winnen bij ons. En ik heb speciaal, Raf, voor mijn verjaardag een 28 uitgekozen. Ja, want ik ben op 28 augustus verjaard.
0: Ah, dat kun je gereden.
1: Dus dat kan misschien een geluksgetal geven voor ene Bonte Kurt. En die mag nu bellen als hij zijn naam hoort.
0: Ja, en dat is op de 070 22 22 50 kan hij bellen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Middagradio met Bart en Raf op ProzFM.

0: We zijn bijna vergeten dat we zondagmiddag zijn, hè? In zijn rustige plaats, deze Suzanne en Freek en Blauwe Dag.
1: Ja, het is typisch voor deze dag, hè?
0: Ja.
1: We hebben nog altijd, je kan nog altijd kans maken, ik heb de naam vernoemd, Bond Kurt, voor een gratis kaart voor spaghetti. Die kan nog tot 14:45 bellen.
0: Ja.
1: En
0: naar de 070-22-50.
1: En, Raf, ik moet eens iets wat vragen aan jou. Ja. Heb jij zo'n lange adem?
0: Vroeger had ik een hele lange adem, maar nu is hij...
1: Nee, en als je gedronken hebt, als je bijvoorbeeld door de politie tegengehouden wordt...
0: Ah, dan zeg ik dat ik astma heb.
1: Astma. Dan heb je een astmatische aanval. Dus ja, dat zal zeker niet het geval zijn bij Bill Withers, want die geeft toch wel een hele lange adem met zijn Lovely Day.
0: Ja.

0: Withers en Lovely Day. Ja, en voor morgen geven ze nog een beetje warmer. Dat is denk ik heel speciaal, dat ik morgen ook de middag doe.
1: Het zal ook een lovely day worden.
0: Ja, ja. Tussen 11 en 2, amai, amai. Wat is zeker nog een verzoekje?
1: Ja, ik heb nog een verzoekje binnengekregen. En wel nog van de Filipijnen, want ja. Ze hadden een plaat aangevraagd van Celine Dion en... ja, I love you, maar het is eigenlijk een andere die we op het oog hadden. Ze hadden er nog bij geschreven, thank you, God bless. Celine Dion, die komt er aan. En met Have You Ever Been in Love?

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM.
6: Goedemiddag.
7: Radio Pros.
8: Radio Pros.
7: Zomert erop los.
9: Middagradio met Bart en Raf. Op Pros FM.

0: Schuitmaker met zijn engelbewaarder. En heel speciaal voor ons, Carina. Stuurde een berichtje naar onze studio ook. Mag altijd, hè, maar nu zo niet, want ze zijn die vrienden.
1: En dat komt, ja, dat komt ook van Carina en Nancy, zie ik hier staan. Dus het, het zijn twee namen eigenlijk.
0: Ja.
1: We gaan nog een beetje wandelen in de zon, maar ik denk dat ik een beetje ga wegsmelten.
0: Ik ben al bezig.
1: Katrina en de Waves, die hebben daar blijkbaar niet zoveel last van. Maar morgen wordt het echt wel op de zon wandelen.
0: Ja, we moeten er dik op leggen. Ja, ik sta hier 3 uur. Ja, het is goed.
1: Je staat hier maar te staan en op de duur ga ik hier niets meer van dat smeltwater, van de sneeuw, van die gletsjers.
0: Het is goed. Katrina en de Waves.

0: ben je wat je
1: doet. Nou ja, heeft ook denk ik last van de warmte. Onze Rolf Sanchez. Ja. Mas.
2: Hey, ze zegt dit nog drie keer naar elkaar. Mas. Maar wat betekent dat eigenlijk? Ik zou dat niet weten hoor.
1: Aan de was doen of zoiets.
2: Kleine wasjes, grote wasjes. Ja. Of steek je in je wasmachine.
1: Ja. Wij gaan er hier vandoor. Ja. Hey.
2: We gaan er een punt aan zetten. Ja, een punt aan scheppen.
1: Ja. Straks nog Frank Hoek. En leve de lol.
2: Ja, we hebben rol genoeg gemaakt vandaag. Het is tijd om de lol over te laten aan misschien Johnny.
1: Johnny Johnson met de weekendhit achter ons. En ik ben er morgen terug bij van 11 uur.
2: Ja, en mij hoor je terug vrijdag. Op vrijdag tussen 18 en 20 uur. We gaan er weer een gigantisch feestje van maken, denk ik toch.
1: Ja. Hier is nog de Purple Disco Machine en de Buddy Funk. Allee, tot de volgende.
2: Salut, vrienden.
1: Veel plezier.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
4: Radio Pros, zomert erop los. Weekend hit.

meteen richting Frankrijk met deze diva Dalida en Comme disait Mistan Get. Vrienden, het is zondag 2 augustus 2026. Welkom in een nieuwe aflevering van de Weekend Hits.

En met deze warme temperaturen zie je heel veel vlinders in de tuin. Dit was Lisa Delbo en Vlinder. Zondag namiddag, misschien zit je aan tafel, misschien ben je aan het aperitieven. Laat het jullie smaken. Hier is Phil Collins en Philip Bailey en de Easy Love.

Deze Pat Benatar werd geboren als Patricia May Andrzejewski op 10 januari 1953. Ze is een hele bekende rockzangeres die vooral beroemd werd in de jaren 80. En zeker met deze plaats, I Need a Lover. En deze plaats kent iedereen. Trouwens, de vader is ook heel bekend, de grootste playboy van de wereld. En dat is Julio Iglesias. Hier is een heel bekende zoon nog een keer. Hier is Enrique en dat met Bailamos.

0: zwoele, charmante muziek op de radio. Het kan hier allemaal bij Pros FM. Dit was Enrique Iglesias en Bailamos.
1: Pros FM. Goedemiddag.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Weekend Hits. Johnny Johnson,

Als je maar in je dromen gelooft, komt alles wel goed. Dit was een dikke hit voor Right Said Fred en Living on a Dream. Hier zijn Anita, Bani, June en Ruth Pointer. Oftewel de Pointer Sisters. Ze waren een Amerikaanse zanggroep die vooral bekend werd door een mix van pop, R&B, soul, funk en disco.

enige single die zowel in Amerika als in Europa de nummer 2 stond genoteerd voor 10 weken. Dan is het nu tijd voor de supertip van de week. Radio.

Deze groep had helemaal niks te maken met de ziekte of het bekende bier, maar ze hadden wel de naam Corona. En I don't wanna be a star. Terug even de tijd in. Dit zijn de Foundations. Ze waren een Britse soul- en popgroep uit de jaren 60. De band werd opgericht in 1967. Hier zijn ze met Buttercup.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Puls FM.
2: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
3: Weekend hits.

Dit is een van de platen die de King Elvis Presley altijd gebruikte tijdens zijn live optredens. Deze keer gebracht door Tony Joe White en Polk Salad Annie. Terug even naar 74 naar Nederland, naar het Eurovisie Songfestival. Hier is Maarten McNeil.

heb de laatste tijd wel al veel sterren gezien, letterlijk en figuurlijk. Maalt en McNeil uit 74 en Ik zie een ster. Deze artiest was aanvankelijk een country zanger, maar gooide het roer volledig om in de jaren 60. Hier is Andy Williams. Whoa.

gecoverd door een hele race artiest. En dit vind ik wel een hele mooie compositie. Andy Williams en Can't Help Falling in Love. Vrienden, ik kijk even naar de klok en we gaan stilaan richting 3 uur. We komen zo meteen terug. Hier zijn Jovelli en Stradivari en de Clown. Lekker blijven hangen hier bij Pros FM.

Ros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Weekend hits.

rock and roll vuur zijn deze Meat Buster en Jambalaya. Binnenkort ga ik eens helemaal in Pieter van Banden zijn platenbak snuffelen en kijken of we er een programma kunnen meedoen en hem ook te eren wat hij uiteraard verdient. Terug even naar de jaren 70 met de Spinners en Everything You Do is a Shame, als je dat maar weet.

Dit waren de Spinners met een van hun zachtere platen en It's a Shame. Als we dan binnenkort toch een programma maken over Pieter van Banden, dan ben ik ervan overtuigd dat deze plaat er ook wel zal inzitten uit 66. Hier is Udo Jurgens.

Het doet me een klein beetje terugdenken aan mijn jonge jaren, waarin ik alle films met Louis de Funès bekeek, met Les Gendarmes de Saint-Tropez. Dit waren de Army of Lovers. Van deze artiest hoor je niet zoveel meer, daarom ik wil hem nog eens laten horen op de radio. Hij verdient het. Hier is Pascal Laurent en Ik wil leven met jou.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Pulse FM.
7: Goedemiddag.

Deze band werd opgericht in 1980 in München en ze maakten een Engelse hit met deze Play It Cool. En dit was Vrijheid. Allemaal te genieten hier bij Radio Pros FM en dat in de weekendhits. Hier is Reggie.

met de twee bekendste DJ's uit België. Dit waren Dimitri Vegas en Like Mike en Hey Baby. Het wordt echt wel tijd dat we een beetje rust in het programma brengen. En ook in jouw huiskamer. Dit is de meest begeerde operazanger ter wereld. Hier is Andrea Bocelli. En dat met Conte Partirò. Geniet van de muziek.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM. Radio Pros.
5: Weekend Hits.

me een beetje denken aan veel van mijn collega's en mezelf ingerekend natuurlijk. Johan Verminnen en Peter Kulwijn. En je wordt ouder, papa. Vergeet niet, dit is nog altijd jouw radio. Dat is Pros FM. En...

0: Deze hitsingle kwam eigenlijk uit een film en die heet Buddy's Song. Het werd een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk en was ook populair in andere landen, waaronder België en Nederland. Deze Chesney Hawkes en I Am The One and Only. Tijd om even terug te gaan en dat doen we naar ons eigen Vlaanderen met deze prachtsingle van Gunter Levy en Meer Dan Sympathie.
1: Weet je nog op school, je was mijn hartvriend.

En met deze Gunther Levy gaan we moeten afscheid nemen van ons programma Vrienden. Dit was het weer, de weekendhits tussen 2 en 4 uur. Wij zijn er terug morgen tussen 9 en 11 met de meezingers op jouw werkvloer. Nog veel pret en genot bij Pros en graag tot morgen. De groeten.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonsbeurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen in de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Théat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen, Radio Pros, zomer erop los.
1: Juppie!

Een hele goede middag en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is even aan 4 uur en dat op deze zondagnamiddag 2 augustus. We zijn ook al beland in een nieuwe maand. En tot 6 uur vanavond mag ik jouw gezelschap houden. En we begonnen met zomerse muziek van deze Los Lobos en Antonio Banderas was dat. En je hoorde Can Con del Mariacha Moreno de Mi Corazón.

0: Matthew Wilder is een Amerikaanse zanger en muzikant. Hij behaalde in Nederland met de single Break My Stride, die je net hoorde, in het voorjaar van 1984 een gigantische hit in de 3 hitlijsten op de nationale publieke radiostations in Nederland. En Matthew Wilder behaalde in België een sterke top 5 notering toen in de hitlijsten.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Dat was hem uit Nederland, deze André Hazes junior. En die hoorde, ik haal alles uit het leven. Dat moet je zeker en vast blijven doen. En ook blijven luisteren naar ons hier naar Radio Pros FM op deze zondagnamiddag. We kennen allemaal het nummer Laat de zon in je hart van Willy Sommers. Maar het is ook al een paar keer gecoverd door andere artiesten. We gaan luisteren naar deze versie van Marian Berger.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

Muziek van Italiaanse makelij was dat. Eros Ramazzotti, dit keer samen met Anastasia. Een pracht van een duo nummer gebracht dus. En je hoorde deze I Belong To You. En als we Italiaanse muziek draaien, kunnen we helemaal niks misdoen hier bij Radio Pros FM voor onze trouwe luisteraars.

Frank Sinatra, hij heeft dat nummer al zoveel keer gezongen destijds. New York, New York was dat. Ik zou daar ook wel eens graag willen naartoe gaan. Maar het zal niet voor meteen zijn, want ik moet altijd werken. Dus ja, weinig verlof. Hier is Taylor Swift en Open Light. Aha.

Dat was hem, onze Radiopros supertip van deze week. En, dat was Nico uit Zottegem met zijn Mamma Mia Maria. En Nico zal er ook bij zijn op de Radiopros kerstshow. Eind dit jaar is dat natuurlijk.

Een week of twee, drie geleden was dit nog de supertip bij Radio Pros FM. Deze van het feestcomité en Frank van Damme was dat met Wat een coureur. En dat is een ode aan onze Lucien van Impe, want die heeft de Tour de France gewonnen en geschreef de Ronde van Frankrijk op zijn naam in 1976 en is tot op de dag van vandaag de laatste Belgische eindwinnaar van de hele trui.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Radio Pros. Zomert erop los.

We kennen allemaal het mooie Franstalige nummer van Michel Fugain met Une belle histoire. Isabelle A. heeft dat helemaal mooi gecoverd in het Nederlands met succes. En die hoorde een mooi verhaal was dat. Maar voor Isabelle A. is het momenteel minder goed, want ze leidt momenteel aan borstkanker. En ze heeft al haar optredens en activiteiten geannuleerd.

0: Dat waren ze, de heren Walter Grootaert en de Kreuners met Maken Me Wakker. Ik ben al een beetje goed wakker vandaag. Straks na 5 uur zijn we terug in het tweede deel, want we blijven nog bij jou tot 6 uur met een heleboel gezellige muziek. Dus zeker en vast, blijf luisteren naar ons.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag. Radio Plus. Zomer Plus.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalsend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iddergem het gloednieuwe volksfeest Eerhem Koerstos. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iddergem Zingt en Feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschele en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan de Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen. Radio Pros. Zomer erop los.
1: Juppie!

Tommy James and the Sundials. Het is een Amerikaanse popgroep opgericht in de jaren 60. En in dat grijze hitverleden hadden ze toen deze hit te pakken met I Think We're Alone Now. Het nummer is later nog uitgebracht in de jaren 80 door deze knappe dame Tiffany, die we zeker en vast allemaal nog wel kennen. Welkom vrienden van Radio Plus FM in deel 2, nog tot 6 uur.

0: Ze hadden enorm veel succes in de jaren 70 en 80, deze George Baker Selection. En die hoorden ze met Little Green Bank, maar er is ook een ander verhaal aan deze groep natuurlijk. Want aanvankelijk heette de band The Soul Invasion. Nadat het succes uitbleef, besloten ze hun naam amper na een jaar later te veranderen in de George Baker Selection, vernoemd naar een personage uit een roman.
1: Goedemiddag, welkom bij Radio Pros.
2: Radio Pros, zomer erop los.

Voor de beste radioklassiekers zit je altijd goed hier bij Radio Pros FM op deze zondagnamiddag. We gingen terug naar de jaren 80 met deze van Clarence Clemons en Jackson Brown was er ook bij ter gelegenheid. En die hoorde You're a Friend of Mine en deze Clarence Clemons Jr. was een Amerikaanse saxofonist en acteur en zijn bijnaam was The Big Man vanwege zijn redelijk grote postuur.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Ron van der Steen, Radio Pros, Zomertrap los.

We maakten deze namiddag een muzikale reis naar Italië. En je hoorde deze van Toto Cotugno. En je hoorde L'Italiano was dat. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM. Deze namiddag op deze zondag 2 augustus zijn we al. En misschien heb je deze ochtend ook geluisterd naar Ontbijt Radio met Peter en Heidi. En ze hadden ook een gast. En dat was niemand minder dan Yves Segers bij Radio Pros in de studio. En er zijn deze ochtend ook heel wat bons weggegeven voor de spaghettifestijn dat doorgaat op 5 september. Er zijn nog altijd bons en daarvoor kan je morgen terugbellen. En dat vanaf, ik denk, 9 uur al bij collega Johnny Johnson.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Bruno Mars is een echte hitmachine. Alles wat hij aanraakt verandert gewoon in hout. En hij heeft alweer een schitterende uptempo nummer uitgebracht. Je hoorde net deze On My Soul van Bruno Mars. En hij zal wel heel snel stijgen naar de top 3 van de hitlijsten. Naar de eerste plaats toe binnenkort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Ron van der Steen, Radio Pros, Zomertrap Los.

En zo gaan wij stilaan op naar 6 uur hier bij Radio Pros FM met deze Rob de Nijs uit in Nederland. En ik hou alleen van jou, ik hou ook van onze luisteraars van Radio Pros. Maar toch moet ik alweer afscheid nemen, want straks staat Gerrit de Groot klaar die bij jou blijft tot 8 uur. En wat mij betreft, ik ben er morgenochtend weer bij tussen 7 en 9 uur voor een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond toe en graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
6: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
7: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

van Ultraville. Je kent dat vooral met Big in Japan en die andere grote hit van hun. Maar dit was een plaatje dat je helemaal niet zo vaak hoort. En ik dacht, ik moet dat nog eens draaien. Zelf op een zondagavond is dat wel leuk om nog eens te spelen. The Sounds of a Melody. Alle melodietjes worden gezongen en gedaan. En dat gaan we 2 uur lang doen. En dat in het programma Muziek Mozaïek. Straks krijg je ook tussen 20 en 21 uur nog geweldige slokes. Geweldige romantische platen in het programma Romantica. Helemaal non-stop, maar dat is ook wel fijn. Dankjewel aan de vorige collega's die ook alweer het mooie weer maakten hier op de radio op een fijne zondag. Merci iedereen die vandaag heeft uitgezonden. Wij gaan een wandeling maken met deze geweldige meneer en dat is Ralph Mitchell met The Streets of London. Dan gaan we naar 1975 en begeleid ik door de straten van Londen. Is toch wel fijn. Dit is Pros FM. Goedenavond iedereen.

Absoluut, een geweldige plaat van Only a Strong Survive en Billy Paul. Dat zijn ze van die ondertjes die je zeker vast heel graag hoort, daar ben ik van overtuigd. Maar weet ook wel dat er ook wel andere muziek is dan een klein beetje alleen maar die grote hits. Er zijn wel van die platen dat je misschien zo'n klein beetje vergeten bent en dat je zegt van, oh ja, dat is leuk om dat nog eens te horen. Wel, ik denk dat ik er zo nog eentje heb gevonden. We gaan hem eens spelen. The Assembly met Never Never. Dat is een van die mooiste romantische platen. Het zou eigenlijk perfect kunnen passen in een romantica. Alhoewel, als je naar de tekst luistert, is het een triest liedje.

Omdat je zegt, dat is leuk, dat is geweldige muziek. En dat kan ik alleen maar beamen. Ik heb nog zo geweldige nummertjes voor jullie klaarstaan. Zelfs af en toe draaien we ook al wel een keer een zomerrit. Hè. We zitten in de helft van de zomervakantie. We zijn 2 augustus en dat betekent ja, dat we zo stilletjes aan naar het einde van de zomervakantie gaan aftellen. 1 september zal er sneller zijn dan dat je denkt. Maar daar gaan we nu nog niet aan denken. Misschien ben jij wel aan het einde van jouw vakantie en dan moet je morgen terug gaan werken. Dus even nog genieten van leuke platen en zeker straks in de Romantica. Als je dan eventjes gaat wegdromen en even helemaal gaat relaxen. Nu heb ik deze voor jullie klaarstaan. Een leuk plaatje van onze INXS. Need You Tonight. En dat allemaal op ProSFM. Met de vele frequenties. Met uiteraard DAB Plus in Oost-Vlaanderen. En inderdaad, op internet kan je ons overal vinden. Op een PC, op een internetradio, op een tablet en zoveel meer.

0: know, you one of my kind.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Pulse FM. Goedenavond. 105.5.

Ja, ja, ja, we waren het bijna vergeten om Nederlandstalige platen te spelen. Maar dat is nu wel met deze zeker en vast gelukt. Zot Verliefd was nog eventjes de geweldige plaat van onze Bart Kuil. En van Bart Kuil gaan we naar een streekgenoot. Een streekgenoot is altijd wel fijn om daar iemand kunnen te begroeten en te zeggen van Lasse, dat is ook wel een fijne zanger of zangeres. We doen het nu met Evelien Kanoot. Met geluk zet je zorgen opzij.

Zo draaien we natuurlijk iedereen zijn muziekgenre, hè. Deze Robbie Williams en Walk DJ is toch wel een van de grootste hits van Mr. Robbie Williams. Het is niet de best verkochte zanger, maar wel een van de meesten die het meeste in Amerika nummer 1 heeft gestaan van zijn albums. En dat is ook wel wat natuurlijk. Voilà. Goed, dat is allemaal goed om weten natuurlijk, hè. En dan gaan wij helemaal de zomer opzoeken. We gaan even terug naar Spanje toen de Spaanse zon nog heerlijk scheen zonder bosbranden en dergelijke meer. We gaan naar het einde van de vorige eeuw, zo zou ik het kunnen noemen. Want het komt uit 1999. Ik heb deze Aventuro nog eens klaarstaan met zijn Obsession. Dan gaan we helemaal naar de salsa.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 04

0: 050-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM, Radio Pros.
3: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
4: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Wat rijden mensen wel op een zondagavond? Wel, we hadden daar strakjes nog net voor de boodschappen Undercover met een geweldig covertje. Never Let a Slip Away. Maar dat was nog eens lekkere muziek, hè. Deze van de Beatles en Rock'n'Roll Music. Dan zitten we in 1965. Dit is ook uit de 60's, denk ik, als ik me niet vergis. Ik heb Engelbert Humperdinck met The Spanish Night is Over op een fijne zondagavond. Zo draai je muziek voor iedereen. Muziek voor jong en oud, dat is ProS FM.

iedereen mag zo'n klein beetje de enge bewaarder. Hè? Wij draaiden deze keer de versie van Sasha en Davy met een versie van Enge Bewaarder. Voilà, iedereen content natuurlijk. Zo krijg je niet altijd alleen maar Marco Schuitmaker te horen of Mieke. Zo zie je maar, iedereen zingt dat gewoon. Dat is een plaat, dat blijft nog altijd wel duren. We gaan naar het Songfestival van 1983. En deze Danielle, die draaide daarin mee. Hè. Ik weet niet meer uit welk land dat hem kwam, maar hij scoorde toch met dit liedje een geweldige plaat. En dat met zijn Julie. Voilà, goedenavond iedereen.

platen waar je altijd mee meezingt, want dat is leuk, dat is gezellig. Deze Daniel en natuurlijk even kijken in zijn Julie. Goed, we gaan zo snel gaan na 7 uur. Dat betekent dat we nog, als het goed zit, nog 2 platen van jou te goed hebben. Je loog tegen mij van Drukwerk en deze van Dasha ga ik ook nog wel eens spelen. Een hitje van verleden jaar. Not on this party. Allee, tot strakjes allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
4: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel en nadien kan de herstelling beginnen.
3: De fietstunnel zal vroeger weer open kunnen, maar wanneer is nog niet duidelijk. In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
5: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
3: De politie roept op om nooit buiten de toegestane zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat het de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt die verklaringen een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. En Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.
6: Ja, dat betekent toch wel iets. Het is niet echt zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
3: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
10: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.
11: Gerrit de Groot. Voor Radio.

Zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte met deze Madonna en Who's That Girl? Ik zou het niet weten, maar in ieder geval was het toch wel een geweldige plaat van onze Madonna uit de jaren 80. Wij gaan even terug naar die fijne oldies en daar vinden we deze. Met applaus erbij, het is een live versie. Show Me The Way van Peter Frampton. Beste vrienden, welkom bij Pros FM. Dit is Muziek Bos en Jik tot en met 20 uur. En na 20 uur krijg je uiteraard ook nog romantische platen te horen tussen 20 en 21 uur. Weliswaar non-stop, maar wel heel fijn om naar te luisteren. Het zijn allemaal die romantische platen die jou in de juiste stemming moeten brengen. Dit is Peter Frampton.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Verleden week was er nog super tip en daarom draaien we vandaag ook nog wel eens. Het is een leuke plaat van onze Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen. En als je nog kunt dromen en dat je denkt dat je nog jong genoeg bent, is het leven nog wel fantastisch, hè? Goed, van Nederlandstalig werk gaan we naar Nederland. Niet met Nederlandstalig werk, met wel een geweldige hit van onze Anouk. Het was een van de eerste hits waar ze succes mee was bij ons in Vlaanderen. Dit is Nobody's Wife.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Dat zijn klassiekers, dus om duimen en vingers mee af te likken natuurlijk. Hè. Deze fijne van de Bee Gees en Massachusetts, beste vrienden en vriendinnen, jawel. Ik heb voor jou nog zo'n fijne golden oldie. Weliswaar heel van een ander kaliber. We gaan nog eens terug toen de Fonzie nog wel zeer populair was. Ken je dat nog wel? Jawel, de Fonzie met zijn Happy Days. Dit is Forecast.

Beste vrienden en vriendinnen, wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Even kijken, we hebben zometeen de supertip voor de week. En dat hebben we daar straks de oude supertip gedraaid. Maar nu draaien we nog eens de nieuwe supertip. Vanaf morgen krijg je dan ook alweer een nieuwe te horen. Die is deze ochtend ook alweer voorgesteld in het programma met onze Peter Schepens en onze Johnny Johnson. Maar nu krijg je nog eens Nico te horen met Mama Maria. Mama Mia Maria, zo is het. En dat met onze Nico krijg je zo meteen te horen. Maar eerst nog eventjes onze fijne Yves Segers. Die heeft klare taal voor jou. Loop naar de maan, zegt hij. Allee, Brett, ik ben al weg. De maan in en de anderen kunnen de boom in, zeggen ze dan. Enfin, we gaan nog eens genieten van deze fijne Yves Segers.

plaatje waarvan dan denkt van ja, dat is toch zo maken ze er geen meer. Hè? Champagne en How About Us. Het was zo'n klein beetje een van de enige platen dat ze bij ons in Vlaanderen mee doorbraken. Zometeen na de boodschappen krijgen van mij een geweldige plaat uit de jaren 80. Johnny Heat Jazz met Turn Back the Clock. Ik heb

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedenavond.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
6: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Lekker disco, lekker meezingen, lekker meeswingen met Casey en de Sunshine Band en Keep It Coming Love. Beste vrienden, we gaan zo snel aan naar 20 uur toe. Dat betekent dat we nog enkele goede platen hebben. Maar we hebben ook nog strakjes romantica. Vergeet dat niet, hè. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Ik heb zometeen onze Nielse Stadsbader. Die komt nog eens langs met een van die platen die gebruikt werd met de kampioenenfilms. Ik dacht in de derde, toen Oscar ook nog wel meedeed. Hey pa, dit is Niels de Stadsbader. En dan gaan we nog eens wegdromen samen met de kampioenen forever. Denk ik dat daaruit kwam. Enfin, dit is een hey pa.

Voilà, inderdaad, hè. Deze geweldige Nielse Stadsbader. Zo zijn we helemaal aan het einde van ons programma gekomen. Muziek Maziek op zondagavond is ook alweer gedaan. Dankjewel voor het luisteren trouwens. Ik wens iedereen nog een fijne verderzetting van de zondagavond. Ik ben er heel graag terug morgen tussen 16 en 18 uur met inderdaad Hits in de Spits. Voilà, zoals ik afgezegd heb, Nielse Stadsbader was een van de laatste. En dit is zowat de laatste. Als het goed zit, heb ik ook nog Olivia Dean te pakken met Mijn Aniet. En voor de rest, ja, is die toch wel deze van Nelly. Hot in here. Het is een beetje warm, ik weet het, maar het komt allemaal. Het is hoog zomer. Goed, wat mij betreft, fijne avond, goeienacht en geniet nog van Romantica.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalsend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone de Groebel in Iddrichem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iddrichem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haalderst, want VZW Schoonergagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschele en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haalderst aan de Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langs gaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Goes FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en deel

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De Molitaan.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pos FM.
7: Goedenavond.
8: Hey schat, waar blijf je?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Auwelen van de VUB.
4: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuivingen in, dat voor bepaalde jobs bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, dan zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
3: In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. En daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad of Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
5: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
3: In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met de stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft al een akkoord met Gods zelf, maar zijn huidige club Ajax ligt dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods was al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden, aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: In de activiteitenkalender voor deze week kijken we reikhalsend uit naar donderdag 6 augustus. Dan strijken de legendarische parkfeesten namelijk weer neer in het prachtige Stadspark van Aalst. Vanaf 18 uur ben je van harte welkom voor een onvergetelijke zomeravond vol gratis live muziek en pure ambiance. De spits wordt dit keer afgebroken door de bekende carnavalsgroep de Stoefkabassen, die gegarandeerd de toon zetten voor een stevig feestje. Het absolute hoogtepunt volgt later op de avond met een ras echte thuismatch. Aalsters poptalent Aaron Blommaert bestijgt het podium om het park te betoveren met de nummers van zijn gloednieuwe album. Of je nu komt voor de topartiesten, de gezellige sfeer onder de bomen of een fris drankje met vrienden, de parkfeesten zijn de plek waar Aalst deze week samenkomt. De toegang is volledig gratis, maar let op, laat eigen glas thuis. En we trekken een aantal kilometer verder, want van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus barst in evenementenzone De Groebel in Iddergem het gloednieuwe volksfeest Eerhem koerst los. Niemand minder dan sportjournalist Ruben van Hucht trapt het feestweekend op vrijdagavond officieel af. Zaterdagavond volgt een spetterende editie van Iddergem zingt en feest met optredens van de liveband Lesco en Sergio. Zondag vanaf 11 uur volgt de sportieve apotheose met het Belgisch kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen, waar de beste Belgische jeugdzonestrijders racen om de nationale driekleur. De toegang tot alle evenementen is het hele weekend volledig gratis. En we besluiten onze kalender met een prachtig lokaal initiatief in Haaltert, want VZW Schoonderhagen opent deze zomer opnieuw de deuren van haar prachtige tuin voor Bar Speciaal. Het wordt een supergezellige, inclusieve zomerbar waar de bewoners, begeleiders en vrijwilligers je met open armen ontvangen. Iedereen is welkom om te komen genieten van een verfrissend drankje en van heerlijke lokale producten van onder andere schapenmelkerij Boschele en slagerij Johan. Je vindt deze sfeervolle bar aan Home Haaltert aan Houtmarkt 32. Je kan er in augustus langsgaan op vrijdagavonden van 5 tot 10 of op zondagnamiddagen van 2 tot 7.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.

Hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met Lala en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn